Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinruil moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinruil het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrijl moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrijl het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Straks het antwoord op de vraag of het Fisher Z of Fisher Z is. Maar eerst beginnen we met het nieuws met André Kolen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De aanleg van het nieuwe stadspark op de Gasthuisplaats in Delft dreigt bijna €1 miljoen duurder uit te vallen dan gepland. Het oorspronkelijke budget van €1,5 miljoen is niet langer voldoende. Door hogere bouwkosten, extra bodemverontreiniging en archeologische werkzaamheden komt er naar verwachting ongeveer €950.000 bij. Een auto is gisteravond na een achtervolging door de politie klemgereden op de Hofvlietweg bij Leiden. Daarbij liep het voertuig schade op. Zeker één persoon is aangehouden. De achtervolging begon in Amsterdam. De auto reed via de A10, de A5 langs Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 werd het voertuig door meerdere snelle interventievoertuigen van de politie tot stilstand gebracht. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel gestolen. De beeldjes zijn tussen zaterdag 2 uur en zondag rond 2 uur van een graf gehaald. De nabestaanden hebben aangifte gedaan bij de politie. Een gedupeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf nog 2 beeldjes miste. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: mijn beleving is het recht Fischer Z. Althans, zo heb ik het altijd genoemd. Dus laten we ons daar dan maar een beetje aan vasthouden met het prachtige The Worker.
1: De dag begint en ben je druk of vrij?
2: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.
0: Op een hele rustige wijze is even lekker beginnen aan deze prachtige uitzending van West wordt wakker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen meer. Goedemorgen lieve.
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we gaan. Wij zijn de vakantieploeg, hè? Want onze Tjeerd en Jorinda die zijn lekker aan het genieten van een paar heerlijke weken vrij. Dat betekent dat wij op de winkel mogen passen en daar tenminste als ik voor mezelf mag spreken.
3: Ja, nee, helemaal fijn.
0: Ongelooflijk veel zin in.
3: Om hier weer terug te zijn. Ja, ik heb net 3 weken achter de rug, dus ik ben volle kracht weer klaar om te gaan.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Je had niet uitgewoond je plastic zakje met je wc-rol meegenomen, zodat je nog steeds een beetje half op de camping staat. Nee, je bent er helemaal bij.
3: Die heb ik in de auto laten liggen.
0: Die heb je wel even in de auto laten liggen.
3: Je weet nooit wanneer je met pech komt te staan.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Lekkere vakantie gehad?
3: Heerlijk. 3 weken in Drenthe en het was fantastisch.
0: Ja, Drenthe is heerlijk, hè?
3: Ja, mooie omgeving en ja, lekker tot rust gekomen. Even 3 weken ook echt voor het eerst helemaal geen nieuws gevolgd. Dus WK, weet niet of we nog meedoen of niet. Het schijnt iets met de tour te zijn. Ik heb het allemaal niet gevolgd.
4: Zullen we daar maar niet meer over hebben?
0: Nee, laten we het niet over het wereldkampioenschap voetbal hebben.
4: Niet erg dat je dat gemist hebt.
3: Maar ik heb wel trouwens een verhaal gehoord. Weet jij wat een Nederlander doet als hij het WK wint?
4: Geen idee, want volgens mij winnen wij nooit het WK.
3: Zijn PlayStation uitzetten.
0: Ja, het is er ook verschrikkelijk. Nou, jij zit nog een beetje half in de vakantiemodus. We gaan je straks helemaal bijpraten over de sport. Want nice. Die tourfinish. Maar daarover later meer. Maar lieve, heb jij ook nog steeds het kippenvel in je nek? Of heb je niet gekeken?
4: Die tourfinish? Ja? Nee, ik heb niet gekeken. Ja, het is eigenlijk heel erg. Ik had deze zomer het voornemen.
0: Met wat voor mensen zit ik hier?
4: Een beetje tour te kijken. Maar het zat helemaal niet in mijn systeem. En ook gisteren weer niet. Ik kreeg steeds de pushmeldingen van de tour is gefinished. Toen dacht ik, dat had ik eigenlijk willen zien vandaag. Maar was het een mooie etappe?
0: Ja. Het was een weergaloze etappe. Alvast even de schaduw vooruitwerpend.
4: Mooie plaatjes ook.
0: Ja, dat sowieso. Ja, want ze rijden altijd langs de Sacré-Cœur de laatste paar jaar. Sinds de Olympische Spelen hebben ze ervoor gekozen om er een heel mooi lusje in te maken van 3 rondes. Waarbij je heel erg moet stijgen en heel erg moet dalen over echt verschrikkelijk slecht straatwerk. Want ik heb de eer en het genoegen gehad tijdens de Olympische Spelen daar te fietsen. En ik zou jullie vertellen, jongens, dat is echt geen klinker ligt er recht, om het even goed te maken. Ja, als je daar dan met 50 gemiddeld per uur overheen ramt, terwijl ik daar 20 reed, denk ik, als ik al mijn best deed. Ja, dat was echt weergeloos. En Mathieu van der Poel met alles, maar dan ook echt alles wat hij nog in zich had met ongeveer, als die finishlijn echt 2 meter verderop ligt, wordt hij tweede. En nu wint hij die slotetappe. Ja, het was, ik word er helemaal emotioneel.
3: Oh,
0: zoals jullie aan het zien.
4: Nee, maar vroeger was het altijd wel saai, toch? Het was een beetje voor... hoe zeg je dat? Katseviool, zeg maar.
0: De katseviool vind ik een goede variant op wat iedereen nu denkt thuis.
4: Des keizers baard.
0: Des keizers baard. Om des keizers baard.
4: Ja.
0: Nee, het was wat dat betreft geweldig om te zien. Hey, jij gaat lekker het pad op.
4: Ja, ik ga het pad op inderdaad in ieder geval iets wegbrengen. En ik ga, we hebben het nu over fietsen. Ik ga bij iemand langs die een andere sport heeft gedaan. Hè?
0: Nou.
4: Iets langzamer, stap voor stap. Maar wel 4 dagen lang.
0: 4 dagen lang. En toevallig ook in de provincie Gelderland wellicht.
4: Ja, zoiets, ja.
0: Kijk eens hier. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. En vraag vooral even niet hoe het met de voetjes gaat. Want ik heb hem ook 2 keer gedaan.
4: Voordat ik ze moet passeren zeker, ja.
0: Nou ja, het is de vraag die het meeste krijgt. Van, heb je nog last van je voeten? Nou ja, we hebben inderdaad wel een beetje last van onze voeten. Maar dat is een beetje wat ons te wachten staat op deze heerlijke ochtend, waar de vaste items natuurlijk gewoon aanwezig zijn en waar we enorm gaan genieten van de start van deze dag, want wij trappen hier de week af op deze 27e juli en wij, Meer en ik, maar natuurlijk ook Lieve, zijn ongelooflijk blij dat jullie er zijn.
2: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens.

0: Word Wakker, daar luisteren jullie na. Dit was Danny Vera met Pressure Makes Diamonds. En daarvoor draaiden we Phil Collins. En Phil Collins deed het met Studio.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, dankzij Meer, die hier extra vroeg was. Want er was behoorlijk wat nieuws. Hebben wij behoorlijk wat informatie tot ons kunnen nemen. En ik was er het eerste bij. Toen heb ik lekker het AD gepakt. En daar staat dat tandartsen de komende jaren dreigen handen tekort te komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De vergrijzing neemt rap toe en

0: Tegelijkertijd wordt er juist een uitstroom van tandartsen verwacht. We spreken al over een mondzorginfarct. Er moeten alle zeilen bij zitten om een tekort te voorkomen. Dat zegt Hans de Vries, voorzitter van de beroepsvereniging KNMT. 5 jaar geleden liet de KNMT de Tweede Kamer in een brandbrief al weten dat het 5 voor 12 was en dat er veel meer nieuwe tandartsen moeten worden opgeleid. Op dit moment zijn er 259 opleidingsplaatsen voor tandheelkunde. Ja, dit is natuurlijk een effect, dames en heren. Als je meer aandacht besteedt aan goede tandverzorging, dan blijven die gebitten een beetje uit.
1: Heb je eigen tanden nog?
0: Ik heb op 2 stifttanden na mijn eigen tanden nog. Ja. De ene was een val op de zijkant van de bank en de andere, daar ga ik een uitspraak over doen.
2: Okay. Ik voel hem even klikken. Ik heb weer vastgeklikt. Ja, ik heb nergens last van.
0: Ja, dat zijn de betere berichten.
2: Ja. Nee, maar dat heb je als er een rapport wordt geschreven 5 jaar geleden en dat halen ze dan nu uit de la bij de Tweede Kamer. Ja, dan ben je alweer te laat, hè? Ik vind het zo opvallend, de laatste paar jaren. Dan komen ze nu van, ja, we hebben geen tandartsen meer. Nee, vind je het gek?
0: Nee, dat
2: hebben we 5 jaar geleden al geroepen.
0: Ja, dat had je van tevoren kunnen weten.
2: Ja. En wat je wel veel ziet, is veel tandartsen uit het buitenland.
0: Ja, dat klopt.
2: Uit het Oostblok. En ik heb een tijdje geleden last van een kies. En hoe ze heette, ik heb geen idee. Ik kon het niet uitspreken. Maar ze was heel aardig en geen pijn. En in no time gefixt.
0: Ja, daar hebben ze wel. Daar heb je nog ambachtslieden, zegt.
2: Als je dan die opleiding daar hebt gevolgd. En je mag hem hier zeg maar continueren. Ja, dat is toch perfect?
0: Ja, absoluut. Nee, en het klopt. En ik heb ook een Oostblokker gehad. Die heeft. Ik ga niet in detail treden. Mensen kunnen daar soms niet tegen. Maar er was een klein boordje afgebroken op een zekere plek. En die heeft hij er uitstekend uitgehaald. Kan ik je vertellen.
2: Nou ja, over universitaire lerarenopleidingen gesproken. Die zitten in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Het blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Ik wist niet dat we dat hadden. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. En er zijn verschillende manieren om docent te worden. Zo zijn er academische lerarenopleidingen voor het primair onderwijs. Er zijn educatieve masters, waarmee studenten een specifiek vak in het voortgezet onderwijs kunnen geven. En ook zijn er verschillende routes voor zij-instromers. Nou, stijging is heel goed nieuws. In de strijd tegen het lerarentekort, zegt Casper van den Berg van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Wat ook hiervoor geldt. 5 jaar geleden zeiden we al, er komt een lerarentekort. Laten we dat vooral even in laag gooien.
1: Volgens mij is dat lerarentekort zelfs langer bekend dan André.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik wil het niet al te negatief brengen, want dan heb je weer zo'n naam, weet je. Wel, maar ik denk dat je gelijk hebt, meer.
1: Ja. In het AD staat een verhaal over de Nederlandse LHBTI+-gemeenschap. Die is heel geraakt door de aanslag bij de Pride in Den Haag. Maar ze zijn ook strijdbaar. De veiligheidssituatie voor de World Pride in Amsterdam wordt ondertussen extra gemonitord. En dat maakt ons heel verdrietig, zegt Gerald Justin van de stichting Report It Always, oftewel Rita. Iemand ging naar een viering en komt nooit meer thuis. Die stichting Rita die zorgt voor veilige plekken voor de queergemeenschap in Amsterdam tijdens de World Pride. En de noodzaak voor die veilige plekken is groot. Want de acceptatie gaat achteruit en het aantal meldingen van discriminatie en geweld neemt toe. En ook COC Nederland is aangeslagen door de aanslag in Berlijn. Maar tegelijkertijd zijn ze strijdbaar, zegt woordvoerder Philip Thijsma. Het is een aanslag op onze manier van leven. Hoewel we veel moeten overwinnen, we gaan er samen voor zorgen dat de liefde wint.
0: Ja, maar het is toch ook verschrikkelijk wat daar gebeurd is, jongens. Niet te geloven. Kijk, wat je ook van elkaar vindt, wat ook je voorkeur is, hoe je ook in het leven staat. Maar jongens, hou elkaar een beetje heel, zeg. Wat een rare manier om te gaan met tegenstellingen in wat je van dingen vindt.
1: Absoluut, het gaat je toch helemaal niets aan?
2: Ik zeg niks meer.
1: Nee, het gaat je toch helemaal niets aan wat iemand in de slaapkamer doet. Zolang het maar wederzijds is en 18 plus. Dan denk ik, er loopt geen bloed uit. Bemoei je er niet mee.
0: Nee, ik ben het onmiddellijk met jullie eens. Dan laten we maar gauw over
2: iets
0: anders gaan hebben.
2: Iets leuks, want ik word hier heel depressief van.
0: Ja, nou laat ik eens even met iets leuks beginnen. Want 20 jaar geleden begon eigenaar Dino Jan vanuit Leiden bijzondere goudvissen uit China te importeren. En al snel wilden zijn vrienden ze ook. Dat liep op een gegeven moment echt uit de klauwen. Het ging zo hard. Het huis stond vol. De hele woonkamer was weg. We konden geen fiets meer kwijt in de schuur. En toen zei mijn vrouw, misschien moet je een ruimte gaan huren. En zo kwam Dino in Voorschoten terecht. Goudvisliefhebbers van Zwitserland tot Zweden komen al jarenlang naar Voorschoten. Een paar keer per jaar gaat Dino naar Azië. Hongkong en China, dat is eigenlijk de bakermat van de goudvis. De goudvis is daar veel groter dan hier in Europa. Het is een soort gelukswezen. Wat ik altijd tegen nieuwe klanten zeg, verdiep je eerst in de vis. In de volksmond zijn goudvissen goedkope vissen. Maar deze soorten hebben veel meer verzorging nodig. Ze mogen niet in een kom belanden.
1: Ja, dat is het slechtste voor de vis, hè? Een kom. Dan worden ze gek van die rondjes zwemmen.
0: Ja, en wij hebben zelf zo'n beest thuis. Dat hebben we te danken aan het feit dat mijn jongste dochter, die met alle geweld een vis wilde, het meenam toen ze het huis uitging. Maar toen eigenlijk ook besloot dat ze een kat wilde hebben. En katten en vissen is een slechte combinatie, als we het zo mogen uitdrukken.
2: Komt dus, die nu mee?
0: Ja, en toen kwam ineens de vis terug voor even. Ja. Nou, die gaat ondertussen bijna het derde jaar in.
2: Dat houdt die lang vol.
0: Zijn broertje kan ook zusje zijn, is helaas overleden. Maar het voordeel dat goudvissen zich aanpassen aan de ruimte die ze hebben, dat klopt. Want hij is twee keer zo groot als dat hij anderhalf jaar geleden was. Ja? Maar ja, hij is toch een vriend van de familie. Dus ja. Hij sloopt elke plant die erin legt. Eigenlijk is het een goudvis. Althans, hij is verkleed als goudvis. Maar wij denken dat het een barracuda is. Dat is wat wij denken.
2: Dus je moet je vinger er niet in stoppen.
0: Nee, want het is levensgevaarlijk, kan ik jullie vertellen. Flup, heerlijk.
3: Naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Ondertussen alweer 1 minuut over 6:30. Tijdens voor het regionale nieuws, gelezen door André Kolen. Goedemorgen, André.
4: Goedemorgen. De aanleg van het nieuwe stadspark op de Gasthuisplaats in Delft dreigt bijna €1 miljoen duurder uit te vallen dan gepland. Het oorspronkelijke budget van €1,5 miljoen is niet langer voldoende door hogere bouwkosten, extra bodemverontreiniging en archeologische werkzaamheden. Komt er naar verwachting ongeveer €950.000 bij. Betekent een kostenstijging van ruim 60%. Ondanks de financiële tegenvallen houdt de gemeente vast aan de plannen voor het stadspark. Het voorlopige ontwerp is vastgesteld en wordt na de zomer verder uitgewerkt. Een auto is gisteravond na een achtervolging door de politie klemgereden op de Hofvlietweg bij Leiden. Zeker 1 persoon is aangehouden. De achtervolging begon in Amsterdam. De auto reed via de A10, de A5 langs Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 werd het voertuig door meerdere snelle interventievoertuigen van de politie tot stilstand gebracht. Daarbij liep de auto schade op, meldt mediapartner Centraal Plus. De aangehouden persoon is overgebracht naar een politiebureau in Amsterdam en de personenauto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Wat de bestuurder op zijn of haar kerfstok heeft, ja, dat is niet bekend. Het politiebureau in Amsterdam en de personenauto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Wat de bestuurder op zijn of haar kerfstok heeft, ja, dat is niet bekend. De begraafplaats in de

0: graven in de Lier zijn verdwenen is niet bekend. De nabestaanden hebben in ieder geval aangifte gedaan bij de politie.
1: Gaan we het hebben over het weer. Huub Mizee, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als er iemand blij met je was vorige week met jouw voorspelling, dan waren het mijn hortensia's wel. Want die hebben echt gillend van vreugde zitten danken voor die regen.
2: Die hebben dat ook heel hard nodig. Hè. Dat klopt, die zijn heel watergevoelig, zeg maar. En gisteren was dat dus met name eventjes het geval op sommige plaatsen. Ja, toen kwamen er wat buien langs. Niet overal evenveel. Hoek van Holland 4 mm, Rotterdam 2. Maar Voorschoten had toch wel eventjes een paar forse buien. Wolkbreuk werd daar even gemeld, 8 mm. Verder naar het oosten, in het midden van het land, is aanzienlijk meer gevallen, 19 mm. Dus dat zet helemaal wel wat zoden aan de dijk. Maar dat was het eigenlijk wel. Ja, er komen nu ook nog steeds wel een paar buitjes binnen vanaf de Noordzee. Maar dat is eigenlijk alleen vanochtend nog het geval. Een paar lichte buitjes en in de loop van de dag wordt het steeds droger en komt er ook weer steeds meer zon. We hebben daarbij een westenwind, die is matig, dus het is allemaal heel goed te doen. En dan wordt het vanmiddag zo'n 21 graden. Dat is volgens mij nog een heerlijke dag. Vanavond nog wat opklaringen, daarna wat meer bewolking vannacht, maar het blijft verder droog en dan wordt het 14 of 15 graden. En vanaf morgen komt het zomerweer weer helemaal terug. Het wordt droog, er zijn perioden met zon. Morgen wordt het al ongeveer 27 graden. En woensdag is het voor de meeste mensen alweer te warm, want dan is het droog en zonnig. En bij een zuidoostenwind wordt het dan zo'n 32 graden. Tropisch dus. Nou, dat is mooi, want wij beginnen natuurlijk allemaal vroeg met een tropenrooster, dus dat is hartstikke mooi. De dagen daarna iets minder warm. Toch wel zomers. Zo rond de 4, 5, 26 graden met regelmatig zon. Vrijdag een hele kleine kans op een bui, maar voor de rest blijven droog. En ook in het weekend ziet het er nog helemaal zomers uit. Zelfs begin volgende week is dat het geval. Dus ja, we gaan weer voor de zomerliefhebbers de goede kant op.
1: Ik vrees dat ik toch moet gaan sproeien weer, Huub, als ik jou zo hoor.
2: Ik denk het ook. Ja,
1: hey, dank je wel.
2: Ja.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, let op het tropenrooster of kijk op omroepwest.nl.
3: West wordt wakker. Let's go.

0: Mijn favoriete Canadese dame was dit. Shania Twain met I'm Gonna Get You Good. Goedemorgen nogmaals. Als je net wakker geworden bent, dat is bijna 7:10. Dus als je denkt, ik draai me nog even om, doe dat lekker. En Meer en ik zijn de vakantieploeg vandaag bij West Wordt Wakker. En we zijn lekker van de kant, Meer, vind je niet?
1: Ja, we zijn lekker op dreef en fijn dat je luistert. En als je omdraait, blijf goed luisteren. Dan hoor je het nieuws allemaal hier bij ons.
0: Zeker, want we gaan eens even kijken naar binnen- en buitenlands nieuws. Ja, we beginnen met een vervelende. En dat heeft het nieuws niet geheel onterecht beheerst de afgelopen tijd. Wat verdrietig. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse Pride is gisteravond gedood tijdens zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neuring, journalist en IS-kenner, worden er in Europa nog steeds veel jongeren gerecruiteerd door die groep.
2: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
0: Met de deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neuring legt uit hoe dat gaat.
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen aanhangers tot de conclusie dat ze zijn voor de gek zijn gehouden.
1: Grote delen van China hebben te maken met een orkaan en die bereikte gisteren het vasteland. In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt NOS-correspondent Gali Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: De orkaan is inmiddels wel flink in snelheid afgenomen.
0: Cabaretier Peter Pannekoek was in Zomergasten. Hij zette in op een energieke avond vol humor, maar twijfelde van tevoren nog om in te gaan op de uitnodiging.
4: Ik vind het ook een beetje ijdeltuiterij. Dit gewoon denken van, laten we 3 uur gaan lullen over wat ik mooi vind. Ik vind het net een tik iconisch programma en het een grote eer. Maar het zit wel op de rand waarvan ik denk, dit mag je eigenlijk doen. Ik vind eigenlijk altijd dat ik alleen op televisie moet zijn als het met mijn werk te maken heeft. Dus als comedian, voor bij Dit Was Het Nieuws.
0: Maar hij besloot toch om mee te doen en was daarmee de opener van het slotseizoen van het programma. Een van de fragmenten die hij wilde laten zien was de documentaire Sam Dillemans. De waanzin van het detail over de Belgische schilder. Hij ontdekte de documentaire in een eerdere uitzending van Zomergasten, vertelt Pannekoek.
4: Nou, ik was onmiddellijk gebiologeerd door die man. Ik ben onmiddellijk hele documentaire gaan kijken. En sinds die Zomergastenaflevering bekijk ik deze documentaire minimaal 1 keer per jaar. Om mezelf te herinneren dat je altijd harder kan werken. Dat je niet lui mag zijn. Dit is echt brandstof voor mijn ambitie.
1: En wie ook een ambitie had en heeft het voor elkaar heeft gekregen, Mathieu van der Poel. Hij heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging in Parijs met Pogacar vandoor, maar Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
5: Mathieu van der Poel soleert, volle bak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
1: Ja, waanzinnig. En Pogacar won uiteindelijk de Tour de France voor de 5e keer.
0: Wat ook een flink goede prestatie is. Laat er geen misverstand over bestaan.
1: Nee, absoluut niet. Ik ken heel veel mensen die het hem niet na zouden doen.
0: Niet te geloven, ja. Dames en heren luisteraars, de kippenvel staat alweer op mijn arm.
6: Je luistert naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Meer.

0: Geweldige band hier op Radio West. De mannen en vrouwen van Fleetwood Mac met The Chain.
1: De Buitenpost.
0: Ja, De Buitenpost is onze eigen lieve van Sloten. En die ging vanochtend op pad met een onvervalst presentje, lieve, toch?
2: Nou, inderdaad, een presentje, present. Dit is een groot pak. Dit is echt, zeg maar, dit is het cadeau dat kinderen dan als eerst pakken, weet je wel. Dit wil ik. Het is een kartonnen doos. Ik heb het hier op de tafel gezet. Ik ben bij Joke Koeling thuis in Zoetermeer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Goed uitgeslapen?
0: Morgen, Joke.
3: Ja, altijd.
2: Je krijgt ook goedemorgen gewenst van Pieter. Goedemorgen.
3: Goedemorgen van mij, hoor.
2: En van meer.
3: Over meer, ook het terug van vakantie. Zet hem op. Dank je wel.
2: Ja, nou, je bent wel weer goed op de hoogte, hè?
3: Ja.
2: Want vanaf 6 uur al aan het luisteren?
3: Altijd, oh. Ja. En dan met de app en dan nog even ga ik naar beneden en denk ik, ja. Ja.
2: Dat jij, we gaan zo naar het pakket, hè, maar dat jij een grote Omroep West-fan bent al jaren, dat blijkt maar wel weer toen ik hier de keuken binnenstapte. En toen zag ik, en dat is echt, ik kan het zeggen, een collectors item. Want je hebt natuurlijk de mok, de Omroep West-mok. Nou, die heb ik vaak weggebracht. Dat is best wel een grote mok met onderin blauw en dan ik luister altijd Radio West. Maar er schijnt ook een soort retro-versie te zijn. Dat is een kleiner mokje en daar staat op: de koffie smaakt beter met de ochtendshow. Hoe kom je nou weer aan dit collectors item? Want ik heb het nog nooit gezien.
3: Oh, misschien heel lang geleden een keer gehad. Ik zal het echt niet weten. Ja. Ik luister al zo lang naar jullie. Op een gegeven moment weet ik het niet meer.
2: Nou, ik ken dit mokje dus nog niet. Wit is die. Er zit thee in, dus ik ben ook wel even benieuwd. Ja, participeren in de journalistiek. Hoe smaakt die? Hete thee, ja. Maar lekker hoor, drinkt makkelijk weg. Een kleine opening, dat gaat dan zo soepel de mond in. Nog heel even, want Joke, hoe is het met de voeten?
3: Ja, gewoon geweldig. Een paar kleine paar blaadjes, maar dat valt
2: niet. Je hebt slippers aan?
3: Ja, niks aan.
2: Ja, is het toonbaar?
3: Je mag de plekken zien. Hun ziet het wel niet op de radio, maar zie je het?
2: Ik ga het niet aanraken, het valt mee.
3: Ja hoor, kijk maar. Toch, niks. Ja.
2: Niks, nee. Dus allemaal goed gegaan, die vierdaagse?
3: Allemaal goed gegaan, vierdaagse. Ja, helemaal geweldig.
2: Heb je dan ook Radio West op gehad tijdens die vierdaagse?
3: Nee, joh, daar heb ik geen zin in. Want het is zover geen zin in. Je hoort her en der muziek. En dat,
2: Ja, was het veel drukte?
3: Heel erg. Ja. Was te, eigenlijk te.
2: Te druk.
3: Op een gegeven moment stond je stil, kon je weer niet verder. Maar wel leuke drukte, maar alles komt op een gegeven moment bij elkaar. 50 komt dan de 40 en dan de 30. Ik liep zelf 30, dus dat komt op een gegeven moment helemaal zo bij elkaar.
2: Het is veel drukte, maar terwijl het voor jou ook een tocht is waar je natuurlijk ook een beetje stil wil zijn af en toe, toch?
3: Ja, maar ja, het is toch altijd in mijn gedachten.
2: Ja. Want je liep voor je overleden man.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Al voor de 11e keer?
3: Ja, klopt.
2: Ja. Hoe was dat dit jaar?
3: Ja, hartstikke goed. En warm. En af en toe regen buitje. Ik moet een sponsje aan, maar het slijt nooit natuurlijk. Het is altijd bij, maar je geeft een plekje. Weet je, en ja hoor, het is goed gegaan. Ja.
2: En nu heb je ook een soort altaar, hè, hier gemaakt. Dat vind ik wel mooi. Er hangt een canvasfoto van je man bij een oude trein. En dan staan de kruisjes staan ervoor.
3: Klopt, ja. Dat zijn de medailles die ik toen de tijd heb gelopen voor hem. En deze 11e hoek aan de andere kant nog even bijzetten. En misschien hooguit de 12e en dan stop ik echt.
2: Oké, want dan heb je inderdaad nu 10. En dan die 11e, die ligt hier. Mag ik die even pakken?
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ik weet niet of ik het mag aanraken hoor. Ja. Maar daar zit een kroontje bij, hè?
3: Ja, dat is het verschil. Dus je krijgt 10 is een zonder kroontje en de 11e inderdaad met een kroontje. Ja.
2: Wat is nou jouw geheim om al meer dan 10 keer die vierdaagse uit te lopen?
3: Ja, gewoon trainen ook met de club. En lekker je hoofd leegmaken. Lopen. Altijd gedaan. Dus dat eigenlijk meer.
2: Ja. Prachtig, dus die krijgt een mooi plekje.
3: Ja, die komt hier achteraan. Want die houdertjes die zijn er niet meer namelijk. Dus heb ik toen nog een keer van een wandelmaatje dat we nog één gevonden voor me. Zei ze, ik heb er nog één voor je. Dus dan moet hij helaas hier achter. Maar dat geeft niet, dat is bij elkaar. Dus heeft ook wel iets. En dan komt hij, dit 12e, als ik die zo loop, komt dan. Oh ja, bij hem.
2: Kijk eens aan. Nou, prachtig, Joke. En dan hebben we de koffer voor jou. Nou, die moet je straks maar eventjes openmaken, want dat is een groot pak. Ja. En dan ga ik lekker eventjes rustig nog genieten uit dat mooie kopje van mijn warme thee.
1: Je luistert luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.
4: Guess what they dance in Colombia?

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Ja, straks gaan we aan Tequila Sunrise doen op Radio West. Maar eerst het nieuws, gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Automobilisten moeten rekening houden met een uur extra reistijd als de Algera-brug over 2 weken voor een maand dichtgaat. Dringend en noodzakelijk groot onderhoud noemt Rijkswaterstaat de werkzaamheden. In veel gevallen kun je dan beter kiezen voor thuiswerken, de fiets of het openbaar vervoer. De aanleg van het nieuwe stadspark op de Gasthuisplaats in Delft dreigt bijna 1 miljoen euro duurder uit te vallen dan gepland. Het oorspronkelijke budget van 1,5 miljoen euro is niet langer voldoende. De kosten komen nu uit naar verwachting ruim 60% meer. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes gestolen. Die zijn tussen zaterdag 2 uur en zondag 2 uur van een graf gehaald. Nabestaande die heeft aangifte gedaan. En een gedupeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van dat graf in de Lier ook nog beeldjes miste. Meer nieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gim Balduk.
8: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
7: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
9: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
7: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
20: West wordt wakker op Radio West en Den Haag

0: Ja, ik vind dat als de noeste arbeid heeft plaatsgevonden, dan moeten we hem samen ook even draaien ook meer, vind je niet?
1: Helemaal gezellig. Goedemorgen. Wat zien ze dat toch lekker in onze Tess.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het mooiste is, Tess Malone en ik hebben natuurlijk vorige week samen gedraaid. En ze zegt, ja, ik vind het zo gek om mijn eigen naam te moeten zingen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ga even snel onze volgende gast bellen. Jij kan nog wel even lekker vertellen over hoe je je eerste week hier hebt ervaren.
0: Oh, dat lijkt me geen enkel probleem meer. Nee, goedemorgen. 7:09. Je luistert naar West Wordt Wakker. Zoals jullie weten zijn onze Jorinda en Tjeerd lekker op vakantie. Geldt ook een beetje voor Reinoud Roemer. André Kolen is er de hele week. Dus dat wordt uitermate gezellig. We houden jullie volledig op de hoogte op deze prachtige zender. Met heerlijke muziek, met mooie items. En gebeurt genoeg in de wereld. We kunnen hier met West Wordt Wakker natuurlijk jullie volledig op de hoogte houden. Dat betekent dat wij nu snel iemand gaan bellen. En in de tussentijd draai gewoon lekker op het gemakje even een plaat.

0: I've been around the world van Lisa Stansfield brengt ons langzaam maar gestaag richting 12 minuten over 7. Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. Ruim 200.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en militairen bestrijden de brand. Omdat de branden telkens op verschillende plekken woeden, is het moeilijk een overzicht te krijgen. En daar heeft geschiedenisleraar Jan Wolter Smit wat op verzonnen. Een interactieve kaart waar je ziet waar er brand is. En we hebben Jan Wolter aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Nou, dat is een goede introductie. Volgens mij is dat precies wat de bedoeling was.
0: Nou ja, kijk, dat is alleen maar goed, toch? En ik zal je vertellen, ik zat weliswaar in een ander land, maar ik was wel heel blij met een, noem het maar, Portugese Jan Wolter, want die had een bosbranden variant van Portugal gemaakt.
1: Volgens mij poppen ze ook links en rechts als paddenstoelen uit de grond, deze apps. En dat heeft natuurlijk volgens mij ook alles te maken met het feit dat het heel makkelijk geworden is met AI om dit soort dingen te ontwikkelen. En dat was ook mijn bedoeling. Ik ging op vakantie naar Zuid-Frankrijk en ik dacht, ik hoor van alles. Mijn vrouw zegt ook, wat moeten we nou doen als er een bosbrand is? En dan probeerden ze op sites te kijken. Ja, en dan kom je in Franse sites terecht met heel veel advertenties vaak. En ik dacht, dit ga ik gewoon voor mezelf maken. Inclusief een omgevingsalert dat je kan aangeven op hoeveel kilometer afstand van de plaats waar je nu bent. Is er een brand? Ja of nee?
0: Ja, het klinkt uitermate bruikbaar.
1: Zo simpel was het inderdaad. Het werkte gewoon heel goed. En ik dacht, misschien moet ik het gewoon op LinkedIn zetten. En misschien kan ik er andere mensen ook blij mee maken.
0: Ja, en als je dus op bosbrandenfrankrijk.nl kijkt, wat kan je daar zien?
1: Nou, het is denk ik goed om te weten, dit is echt een site die bedoeld is om te kijken op je telefoon. Dus op locatie, als je hem op een website kijkt op de computer, ziet hij er waarschijnlijk wat gekker uit, omdat hij gewoon puur voor een telefoon bedoeld is. Wat je daar ziet is de actuele actuele kaart van Frankrijk, met daarop hotspots. Die hotspots die komen rechtstreeks vanuit de Franse overheid. Die hebben een bosbrandenwebsite. Nou, die informatie kan je ophalen. Vervolgens kan je aanklikken waar jij bent. Tenminste, je kan aangeven wat je locatie is. En dan zie je inderdaad in de omgeving, zijn er branden? Je gaat de bosbranden er niet mee weghalen. Maar het is denk ik toch wel fijn om te weten van, moet ik ergens al rekening mee houden? Of misschien zit er iemand thuis die denkt van, wacht even, mijn familie is ergens in Frankrijk en ik weet niet waar. Zijn er branden in de buurt? Nou, dan kan je het gewoon gebruiken.
2: Het lijkt me heerlijk inderdaad dat je gewoon tegen je schoonmoeder kan zeggen, je hoeft niet de hele tijd te bellen. Kijk op de kaart, we zijn in dit plaatsje. Voer dan het nummer, naam van het plaatsje in. Dan weet je of er een brand in de buurt is. En dan, misschien gaat ze dan wel bellen. Hij is 50 kilometer in de buurt, maar dat is dan weer een ander verhaal.
1: En het lijkt, en ik denk dat dat echt wel heel goed is om te weten, los van wat je gaat gebruiken, afstanden zijn heel anders. Zeker in een groot land als Frankrijk. Dan denk je inderdaad, de branden zijn 10 kilometer verderop. Dat is soms echt heel ver weg. Dat wil niet zeggen dat je het niet in de gaten moet houden. Ik denk dat dat zeker sowieso altijd het geval is. Maar de afstanden, als je dan leest 50 kilometer. 50 kilometer vanaf Den Haag. Dan ben je een heel eind weg, hoor. En als je dan ook nog weet hoe staat de wind en dat soort dingen. Maar goed, dit is een manier om inderdaad te weten van, zijn er branden in de buurt? Het is zeker niet de bedoeling dat je inderdaad daar helemaal blind op gaat varen.
0: En blijf je je alleen richten op Frankrijk? Of heb je nu een idee te pakken, Jan Wolter, dat je denkt, ik ga gewoon heel Europa doen?
1: Die zit er al in. Die zat er al in.
0: Zeker.
1: Als je namelijk, als je boven in de app kijkt, en of zeker op telefoon, wat ik nogmaals zeg, is makkelijker. Dan kan je gewoon vlaggetjes kiezen. En dan kan je kiezen Portugal, Spanje, Europa en Zuid-Frankrijk. En dan krijg je gewoon de actuele stand van zaken te zien in Europa of in Portugal.
0: Ik kan geen andere conclusie trekken, Jan Wolter, dat dit zeer nuttig tijdverdrijf tijdens de vakantie was. Ik denk dat je er heel veel mensen blij mee hebt gemaakt.
1: Zeker, en mijn familie ook, hoor. Het is toch niet zo dat ze nu dachten van, ben je alleen maar bezig geweest met het maken van een appje? Nee hoor, ik heb ook gelukkig nog lekker in het zwembad gelegen.
0: Kijk, ik vind dat goed nieuws. Dank voor je toelichting en dank ook namens alle mensen die hem met heel veel plezier hebben gebruikt.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en

0: gestopt met live optreden, gestopt met elkaar. Maar dit was nog steeds een iconisch nummer van De Dijk. En onze muzieksamensteller die kon het van tevoren niet weten. Maar het is toch geweldig meer dat laaiend vuur van De Dijk. Nou, uitgerekend na het item over de geschiedenisleraar die een prachtige app gemaakt heeft over bosbranden in Frankrijk.
1: Een heel mooi nummer. Alleen er ontbreekt iets. Een kerstbelletje of zo. Zo'n lekker kerstbelletje. Het is 151 dagen voor de kerst. Dan kunnen we toch al langzamerhand weer beginnen aan dat soort heerlijke ding-dong kerstgeluidjes.
0: Ik moet je zeggen, ja, ik ben te groot fan van De Dijk om het een beetje met je eens te zijn. Maar ik snap wel wat je doet, hoor. Want het is hartje zomer. Dus kerstmis lijkt nog ver weg. Maar meer, je hebt gelijk, 151 dagen. Maar het is niet echt het moment om aan een kerstboom te denken. Maar in Honselaarsdijk doen ze dat wel. Want daar in het kerstbomenhotel van de tuin van Gaia staan bomen die na de afgelopen feestdagen zijn ingeleverd om opnieuw gebruikt te worden. Alleen lijkt het erop dat ongeveer de helft van de bomen het niet heeft overleefd. We gaan daarover praten met initiatiefnemer van het Kerstbomenhotel, Rob van Holstein. Rob, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. En als ik dan met laaiend vuur hoor, dan denk ik oppassen, want ze zijn al droog, hè?
0: Ja, dat zijn ze zeker, ja.
1: Ja, dan gaan de Hagenaars weer de kerstbomen rausen, maar we gaan ze eerst gewoon versieren.
0: Ja. Hey, maar Rob, even in alle ernst. We zitten midden in de zomer. Waarom is dit nou juist het moment om te zien welke kerstbomen het wel en niet hebben gered?
2: Ja, nou, als je bij ons in het kerstbomenhotel nu kijkt, is het duidelijk te zien welke kerstboom het niet gered heeft en welke wel. Want degene die het niet gered heeft, die staan er mooi bruin bij. En die andere die schieten mooi groen door.
0: En ongeveer de helft van de boom is overleden. Hoe komt dat dan?
2: Ja, eigenlijk, je wordt een beetje door met de kluit belazerd als je een kerstboom met kluit koopt. Omdat niet elke kerstboom die als kluit verkocht wordt, is een kerstboom met een kluit. Want dat is eigenlijk gewoon een kerstboom die is uit de grond gestoken en in een stevige pot met grond gezet.
0: En dat is dus
2: en
0: wat
2: dus
0: anders?
2: Niet echt vergoed. Ja, dat is heel wat anders. Je hebt een kerstboom die echt een boompje die opgekweekt wordt in een pot. En dat kan je eigenlijk zien als je de kerstboom uit de pot haalt. Dan is die mooi gevuld met wortels. En dan heeft hij een mooi gezond wortelstelsel. En die andere kerstbomen die zijn gewoon uit de grond gestoken en in een pot gezet waarin zoveel mogelijk stevige grond zit.
0: Ja, als ik
2: wij konden het al zien bijvoorbeeld toen we de kerstbomen uit de pot haalden. Dachten, nou deze, die gaat het echt niet doen.
0: En kun je, ik hoor je eigenlijk zeggen dat je het eigenlijk pas kan zien als je hem uit de pot haalt. Want ik ben wel benieuwd of jij een tip hebt hoe mensen straks, als ze aan het eind van het jaar een kerstboom kopen, kunnen zien of het een echte kluit of een bedonderde kluit is.
2: Ja, eigenlijk kan je het goed zien als hij in een pot zit. Dan kan je aan de onderkant, dan zie je altijd die gaten zitten waar ook het water doorheen loopt. En als je daar nu eigenlijk wortels ziet zitten, en je zou hem eigenlijk aan de zijkant open moeten snijden, want dan kan je echt zien of hij een gezond wortelstelsel heeft. Maar aan de onderkant kan je al zien, als daar alleen maar grond zit en er zit geen wortel, gaat er dan maar vanuit dat je belazerd wordt met de kluit.
1: Maar de eigenaren, die wisten dat natuurlijk niet. Die hebben vol vertrouwen hun boom bij jullie gebracht, de hopen te planten. En dachten van, nou, dan hoef ik volgend jaar niet een nieuwe kerstboom te kopen. Hoe gaat het daar dan mee? Hoe breng je die op de hoogte?
2: Ze krijgen sowieso van ons allemaal een e-mail. Maar we hebben het ook zo gedaan. De eigenaren die boom gebracht hebben, die hebben hem zelf in de grond moeten zetten. Dus ze hebben zelf geholpen om hem uit de pot te halen. En ze hebben dus zelf eigenlijk al wel gezien hoe het met de staat van hun boom was.
1: Okay.
2: En dan hebben we altijd eerlijk gezegd, nou, dit zal een moeilijker worden, hoor.
1: En dan inderdaad, wordt hij nu gecremeerd? Of wat gaan jullie met de dode bomen doen?
2: Ja, nou, ik zit te denken aan dat liedje, laaiend vuur, dan zit er maar in. Nee, we hebben eigenlijk nog zitten denken, als we ze nou mooi in de vernis zetten, dus we spuiten de vernis overheen, zijn nu hele mooie bruine bomen, dus ze passen perfect in een beige interieur, wat heel veel mensen hebben op dit moment. Maar ja, nee, het is nog onzin. Ja, we kunnen er niets mee. Ze staan er nu nog. En we laten ze nog even staan en straks moeten ze netjes geruimd worden.
0: Nou, ik ben dat laatste, dat klinkt wat verdrietig, maar je bent vooruitziende geest. Proberen dit voor de toekomst te voorkomen. Maar één ding ben ik je dankbaar, Rob van Holstein. Want dankzij jouw uitleg en die van de tuin van Guy en Honselaarsdijk weten in ieder geval de mensen waar ze de volgende keer op moeten letten om dit soort leed te voorkomen. Eens
1: dan,
0: of niet?
1: Zeker. Absoluut. En dan weer toch naar jouw hotel brengen, want het gaat wel door, toch?
2: Ja, we gaan netjes door. We hebben een mooi stuk grond, dus daar kunnen ze mooi gezet worden. En de bomen die mensen niet terug willen hebben, die kunnen altijd weer uitlenen aan mensen die zeg maar geen eigen bomen kunnen kopen.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Uitstekend initiatief.
1: Nou, en nog 151 dagen dus.
2: Ja, we gaan ze aftellen. Dankjewel.
1: Hoi.
0: Ja, bedankt.
2: Hoi.
3: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Half acht precies, bij West wordt wakker. We gaan luisteren naar het regionale nieuws gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bewoners van de Max Euwe-singel in Alphen aan de Rijn zijn gefrustreerd over de parkeersituatie in hun straat. Er zijn te weinig parkeerplekken die volgens de bewoners ook nog eens door de politie en mensen van buitenaf worden gebruikt. Begin dit jaar werd tennis- en squashcomplex Nieuwe Sloot gesloopt en daarmee verdwenen ook de tientallen parkeerplaatsen. Nu er recent op één van de hardnodige parkeerplaatsen een laadpaal is gekomen, is er voor een aantal bewoners de maat vol. Maar aan mediapartners Studio Alphen laat de gemeente Alphen weten dat het probleem juist deels door de bewoners zelf wordt veroorzaakt. De gemeente snapt dat iedereen het liefst dicht bij de woning parkeert, maar dat kan niet. In de naastgelegen Pim Mulierstraat en Fanny Blankers Koenstraat zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor de Max Euwe single bewoners, aldus de gemeente. Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. Ruim 200.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en militairen bestrijden de brand. En omdat die telkens op verschillende plekken woeden, is het moeilijk een overzicht te krijgen. Geschiedenisleraar Jan Wolter Smit uit Den Haag heeft daar wat op verzonnen. Een interactieve kaart waar je ziet waar er brand is. Hij is niet de enige.
10: Volgens mij poppen ze ook links en rechts als paddenstoelen uit de grond, deze apps. En dat heeft volgens mij ook alles te maken met het feit dat het heel makkelijk geworden is met AI om dit soort dingen te ontwikkelen. En ja, dat was ook mijn bedoeling. Ik ging op vakantie naar Zuid-Frankrijk en ik dacht, ja, ik hoor van alles. Mijn vrouw zegt ook, ja, wat moeten we nou doen als er een bosbrand is? En dan probeer je dus op sites te kijken. Ja, en dan kom je in Franse sites terecht met heel veel advertenties vaak. En ik dacht, ja, dit ga ik gewoon voor mezelf maken. Inclusief een omgevings alert dat je kan aangeven op hoeveel kilometer afstand van de plaats waar je nu bent. Is er een brand? Ja of nee?
9: Ja, de site is bedoeld om te bekijken op je mobiele telefoon ter plaatse. Het is te vinden op bosbrandenfrankrijk.nl. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel gestolen. De vrouw ontdekte de diefstal toen ze het graf van haar vader wilde verzorgen. En de gegroepeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf nog 2 beeldjes miste. Volgens haar lijkt het beeldje met een slijptol te zijn losgemaakt. De andere diefstal werd gisteren al ontdekt door een familielid, terwijl de nabestaanden zelf met vakantie zijn. En of er nog meer beeldjes of ornamenten van graven in de Lier zijn verdwenen, dat is niet bekend. Maar de nabestaanden hebben in ieder geval wel aangifte gedaan bij de politie.
8: En voor het weer gaan we praten met Huub Mizee. Huub, goedemorgen. Maar dan moet ik je natuurlijk wel even openzetten. Hé, hey, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen. Ja, ik moest nog eventjes
8: nog even hoesten. Nou, maar kijk, dan staat het nu meteen 1-1,
11: ja,
8: vind je niet?
11: Zo is dat. Ja, klopt.
8: Zeg, Meer die stuurt mij, die gaat mij een beetje testen. We gaan het zo over het Nederlandse weer hebben. Maar zij meldt mij dat Franse branden leiden voor het eerst tot pyrocumulonimbus.
11: Zo. Ja.
8: Ja, en jij weet wat dat is, denk ik.
11: Nou ja, dat is ook uit te leggen. Een cumulonimbus. Cumulus is een stapelwolk. Nimbus is regen. En een
8: nimbus.
11: Zo. Ja,
8: ja, en jij weet wat dat is, denk ik.
11: Nou ja, dat is ook uit te leggen. Een cumulonimbus. Cumulus is een stapelwolk. Nimbus is regen. En een pyro is

0: Maar goed, of dat nu heel veel zal helpen, laten we het maar in ieder geval hopen. Ja, bij ons is er gisteren sowieso een echte bui gevallen. Zoals bij Voorschoten, 8 mm. Op andere plaatsen weer wat minder. En nog steeds komen er vanaf de oceaan wat buitjes binnen. Het zijn er niet veel meer. Een lichte bui nog vanochtend. Vanmiddag blijft het droog, komt er meer zon. En bij een matige westenwind wordt het dan vandaag bij ons zo'n 21 graden. Even een iets minder warme dag. Nou, dat is nog wel even lekker. Ik zou zeggen, zet de ramen een beetje open. Kan je huis alvast weer een beetje afkoelen. Is een groot woord, maar goed. Want vanavond zijn er nog opklaringen. Daarna komt er wat meer bewolking. Het blijft droog vannacht met 13 of 14 graden. Morgen wordt het weer ronduit zomers met droog weer. Periode met zon en morgenmiddag toch alweer 27 graden. Een zomerse waarde al meteen. En woensdag, ja, hou je vast, dan wordt het alweer 32 graden. Tropisch warm, droog, zonnig weer. En donderdag en vrijdag komen de temperaturen weer wat minder hoog uit. Zo rond de 25. Vrijdag is er ook een kleine kans op een enkele bui. Maar veel zal het allemaal niet zijn. Ook bij ons blijft het voorlopig in feite nog kurk en kurk droog. Op een enkel buitje na dus. En zaterdag, zondag en zelfs begin volgende week lijkt het zomerweer zich dan toch weer gewoon te handhaven met waardes rond of iets boven de 25 graden. Dus zo af en toe een enkel buitje, maar vooral morgen en overmorgen toch weer warm tot zeer warm.
1: Praten met jou leidt bij mij tot goed humeur, Huub. Mag ik dat even met je delen?
0: Ja hoor, tuurlijk.
2: Ik dank je wel. Ja. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: West wordt wakker.

De Four Tops met It's the Same Old Song hier op Radio West. Het voetbalseizoen gaat weer bijna beginnen. Wat betekent dat amateurclubs uit onze regio druk zijn met de voorbereiding. Zo ook in Katwijk, waar aartsrivalen allebei zo hun tradities hebben in de voorbereiding. Bij Quick Boys wordt jaarlijks een mediadag georganiseerd. En bij Katwijk is het visserijtoernooi. Gert is bij beide een kijkje gaan nemen.

0: zaterdag en hij begon bij Katwijk. Gert Barnon, bijzonder goedemorgen, kerel.
1: Ja, Pieter, goedemorgen. Wat leuk om je ook een keer in de ochtend te spreken in plaats van die zaterdagmiddag.
0: Nou, ik zal je vertellen, wij hebben elkaar wel eens in de ochtend gesproken. Want volgens mij bij mijn eerste keer invallen bij West Wordt Wakker was jij de buitenpost, als ik me dat nog goed kan herinneren.
1: Dat klopt, ja. Daar heb jij weer een punt. Ja. Dat was ook alweer een tijdje geleden.
0: Ja, tijd vliegt als het gezellig is, Gert.
1: Ja, dat is ook zo, hè.
0: Hey, als we, je begon bij Katwijk. Kreeg je meteen trek toen je terrein opliep?
1: Nou ja, er is natuurlijk een reden dat het het visserijtoernooi heeft. Dat heeft een beetje te maken met de hoofdsponsor. En dat is een enorm visbedrijf. Dus ja, je kan best wel raden waar het naar loopt natuurlijk als je erop loopt. Dat terrein, de Krom. Je loopt dus in principe wat springkussens door. En het is best makkelijk om te vergeten dat er een voetbaltoernooi gaande is. En dat het niet gewoon een feestdag is. Want daarachter kom je op een horecaplein terecht. Nou, dan ruik je eerst de Hollandse Nieuwe, de haring. Vervolgens wat makreel. En daarachter weer gebakken vis, dus kibbeling en lekkerbek.
2: Oh, nu krijg ik trek, Gert.
1: Ja, ik snap het. En dat had ik ook een beetje op dat moment. Dus dat was wel vervelend. Want het was nog geen echte lunchtijd rond 11 uur. Maar het geeft wel een beetje aan dat het een toernooi is met, nou ja, toch een beetje ook de gezelligheid en de sfeer die je misschien verwacht op de familiedagen, die juist aan het einde van het seizoen zijn. Dus een beetje de gezelligheid. En dan als hoofdgerecht de drie clubs die meedoen op het toernooi. Katwijk zelf natuurlijk, de gastheer. En dan nog Koninklijke AFC, spelen in dezelfde competitie als Katwijk. En de ploeg uit de Eredivisie, Telstar. Eigenlijk nog wel verrassend dat die zo vroeg voor de competitie meedoen op een toernooi met amateurs. Maar wel leuk dat ze dat dus zijn blijven doen.
0: En is dat om het echie, of is dat toch ook een heel klein beetje om voor het eerst de bal weer te voelen?
1: Nou, Pieter, ik heb een wedstrijd of anderhalf gezien daar. Het leek niet echt op het echie. maar goed, het zal er misschien ook mee te maken hebben dat de eerste wedstrijd Katwijk Koninklijke AFC was. En ja, beide ploegen denk ik hun sterkste opstelling wel wilden bewaren voor de wedstrijd tegen Telstar. In het geval van Katwijk weet ik dat niet helemaal, want die verloren en van Koninklijke AFC en van Telstar. Koninklijke AFC zelf won van Katwijk dus, maar ook van Telstar met 3-0 zelfs. Dus ja, in dat opzicht kan je zeggen dat Koninklijke AFC het heel erg serieus heeft aangepakt. Ja, voor Katwijk zal het gewoon vooral een minuut te maken zijn en even proberen met wat nieuwe opstellingen. Natuurlijk een nieuwe trainer daar ook, hè, Luigi Bruins. Dus er is best veel veranderd op de Krom. Dus ik denk ook wel dat ze deze twee wedstrijden goed konden gebruiken daar.
0: Kan ik me iets bij voorstellen. En ja, toen was het ook tijd voor de mediadag van Quick Boys. Jij bent uitgebreid ontvangen daar?
1: Nou, zeker. Kijk, het is zo'n dag. Je krijgt dan een berichtje dat er een mediadag wordt georganiseerd. En je komt er een heel seizoen, hè. Dus je denkt dan toch een beetje van, nou ja, misschien is het toch wel netjes om je gezicht even te laten zien. Kennis te maken met iedereen die daar nieuw is. En gewoon even inchecken. Hoe staat het ervoor? Vind ik dan wel zo netjes.
0: Ja,
1: en blijkbaar de enige. Dus het was niet zo heel druk. Maar goed, wat ze dus hadden besloten, dat had ik niet helemaal meegekregen, is dat ze gewoon die mediadag geschrapt hadden. Ze hadden er een teamfotodag van gemaakt waar de media eventueel bij welkom was. Maar het was inderdaad niet zo heel erg druk. Dus ik had vrij spel zaterdag.
0: Ja, maar klopt het gerucht dan dat jij dus ook op de elftalfoto terechtgekomen bent, Gert, of niet?
1: Nou, niet op de elftalfoto. Daar ben ik heel bewust achter gaan staan. Maar ik denk dat ik wel op de achtergrond sta van een van de individuele foto's van de spelers. Want die ging ineens de tribune op. En dan stond ik op de achtergrond een interviewtje te doen met de nieuwe trainer van Quick Boys, Rogier Veenstra. Dus ik weet niet of ze dat heel goed uitgekaderd hebben, of dat ik straks inderdaad op de achtergrond ergens sta. Maar laten we het toch niet hopen.
0: Ja, tot slot, was er nog een opvallende speler of een opvallende ontwikkeling waarvan je zegt, ja, daar moeten we het komend seizoen echt rekening mee houden?
1: Nou, bij Quick Boys is het wel heel erg grappig dat Tour Bouwman retour is gekomen naar Quick Boys. Die heeft namelijk in maart een contract getekend bij IJsselmeervogels, competitiegenoot. Die ging dus weg bij Quick Boys. Maar eerder deze week werd ineens bekend duidelijk dat hij weer terug gaat naar Quick Boys. En ik heb hem natuurlijk gevraagd waarom dat nou precies was. Ja, en hij zat toch een beetje met vraagtekens in het hoofd tijdens deze voorbereiding. Maar toen heb ik wel de goede keuze gemaakt. Nou, Quick Boys gaf aan bij IJsselmeervogels een linksback nodig te hebben. Dat is Tour Bouwman. En IJsselmeervogels had dan weer een aanvaller nodig. Ja, dan kan je natuurlijk ook weer wat geld gebruiken, zeg maar. Dus in dat opzicht was de ruildeal best snel tot stand gekomen. Maar dat is natuurlijk best opvallend dat je zegt, ik ga weg bij Quick Boys naar IJsselmeervogels. In de voorbereiding train je daar 2 weken mee. Speel je 2 oefenwedstrijden. En ben je op weg naar een trainingskamp. En ineens is het zo dat je weer terug gaat naar Quick Boys. De club die je juist hebt achtergelaten. Dus dat was op zich wel opvallend. Maar verder ziet de selectie er bij Quick Boys wel aardig uit. Geven eigenlijk aan alleen nog een spits te willen. Bij Katwijk denk ik dat er nog iets meer moet gaan gebeuren. Want afgelopen zaterdag was het niet je van het. Maar goed, misschien ook niet in de sterkste opstelling gespeeld. Maar ja, in dat opzicht denk ik dat Quick Boys er iets beter voor staat dan de aartsrivaal. Is het natuurlijk ook niet heel gek, want twee keer landskampioen geworden. Maar goed, het is een voorbereiding. En Pieter, jij bent net zo goed als ik. Dat zegt niet zo heel veel.
0: Nee, in de voorbereiding dan kan je nog geen rechten aan ontlenen, om het maar eens even heel mooi te maken.
1: Nee, precies.
0: Gert, jongen, dankjewel.
1: Yes, doei.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Mirjam.

0: Wakker. Daar luister je naar op de Haag FM en natuurlijk op Radio West. Dit was George Ezra en hij zong Shotgun.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, Mia, terwijl jij lekker in Drenthe de mooiste Drentse woorden aan het absorberen was, hebben wij al een hele week hele mooie regionale woorden kunnen oppakken.
2: Fantastisch, vertel.
0: Nou ja, weet je, wat ik ongelooflijk leuk vond om te horen, bijvoorbeeld van Sjaak Bral, die het over heugkluiven heeft. En een held uit Katwijk, een man die zich daar onder meer actief maakte op het plaatselijke museum, die een hele mooie anekdote vertelde over het woord garage, wat ergens opgehangen werd, maar waarvan een echte kattenker dacht dat er stond garaggen. Oftewel, ga een beetje heel gemeen spelen. Dus die had zich beklaagd bij de burgemeester.
2: Oké, ik zou er zelfs nog een diepere betekenis aan doen aan dat garaggen. Maar oké, nice. Mooie woorden, mooie woorden. Want dat willen we, hè. Wij zoeken de mooiste woorden.
0: Ja, absoluut. In het westelijke gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. En soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taaltje dat alleen de lokale bevolking begrijpt. En in deze zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West Wordt Wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. En daar hebben we iets aan toegevoegd. Namelijk, het mag ook een rafelrandje hebben. Nou, schiet er bij jou al gelijk een woord naar binnen. Waarvan je denkt, ja, dat weten alleen mijn buurtgenoten wat daarvan de betekenis is. Laat ons dat dan weten. Dat kan via WhatsApp 070-307-8080. Of stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. Schroom niet om dat in te vullen en te sturen. Dus dan gaan we daar eens eventjes iets moois van maken.
2: Ik ben heel benieuwd. En dan uiteindelijk gaan we het mooiste woord laten kiezen. Maar eerst moeten we al die inzendingen hebben van die mensen.
0: Ja, nou goed. En één iemand die iets wist is Tilly Vertuin. En Tilly hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Tilly.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, leuk, die woorden uit de streek. Voor ons is gewoon. Maar ja, dan heb je een woord wat direct met Lisse wordt verbonden. Gaapstok, dat is de traditionele bijnaam voor de inwoner van Lisse.
3: Ja.
0: Waar komt dat vandaan?
3: Ja, joh, of sla je me dood. Ja, dan weet je het helemaal niet.
0: Als sla je me dood.
2: Dat gaan we niet doen.
0: Dat is verboden, hè? Dat mag niet.
2: Zelfs niet met een gaapstok.
3: Ja, maar dat komt echt iets uit. Het is eigenlijk zoals het bij de Sassemers zijn aspotten of asbakken. En Hillegommers zijn hangkousen. Dus Lisse zijn gaapstokken. Die staan vaak met open mond te kijken. En vroeger had je de gapen bij de drogisterij natuurlijk ook.
2: Ja.
3: En nu ook als iemand bij iemand door het raam staat te kijken. Nou, je bent ook echt een gaapstok, hoor.
2: Ja. Oh, hoe je het zegt, wil je het nog een keer zeggen?
3: Hoe? Nou, je bent ook wel echt een gaapstok, hoor.
2: Ja, mooi, gaap. Het is die A maak je langer of zo, lekker.
3: Oh ja, gaapstok. Je bent een echte gaapstok.
0: Ah, mooi, hè?
3: Echt gapen.
0: En heb je nog meer van dat soort typische woorden?
3: Nou ja, wat ik net zei, een asbak. Ja, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik zeg altijd, ja, ik ben maar een asbak. Maar goed, mijn vader zei altijd dat mos niet mag. Maar ja, dat zou niet moeten mogen.
2: Ja.
3: En dat is ook zo'n dingen. En dan zit de hemel en aarde dan vast. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Dat vind ik ook heel mooi. En iets met een drankje? Het gaat natuurlijk ook vaak over eten.
3: Oh, jij bedoelt van allebei een halfie.
2: Ja, nou, dat is een leuke. En wat betekent dat?
3: Nou, dat is een drankje met z'n tweeën delen, een biertje met z'n tweeën delen.
2: Ah, heel mooi.
0: Ja, en heb ik nou begrepen dat er zelfs een Bollestreeks woordenboek is?
3: Ja, kan je opzoeken op het internet.
0: Het is toch geweldig?
3: Dat is toch van de hele Bollestreek staan er allemaal veel gebruikte woorden in die gewoon net zo'n soort van groene boekje of te vandalen, maar dan op zijn Bollestreeks.
2: Supermooi. Ja. En Tilly, welk van deze woorden wil jij nou nomineren voor het mooiste woord?
3: Ja, ik vind gewoon de gaapstok. Dat is gewoon, hè?
0: De gaapstok.
2: De gaapstok.
0: Ja, ik vind hem ook wel leuk. Het geeft ook een soort van... Ik heb er ook een beeld bij, Tilly. Ik vind het echt
3: ja,
0: ontzettend grappig.
3: Ja, ik zou maar...
2: gaapstok,
3: staat echt voor een... Nou, ik zat net zo voor een etalageraam. Oh, dat is wel mooi, ja.
0: Nou, fantastisch.
2: Lekker, mooi woord. We zetten hem op de lijst erbij. De gaapstok.
3: Nou, zet hem er maar bij. Het wordt hem niet, dat weet ik nu al. Maar goed, ik denk, ik reageer gewoon.
2: Ja, nou, heel fijn.
0: Ik weet niet of het hem niet wordt, want we hebben, hoe heet het, genoeg rafelrandwoordjes. Dus misschien zou dit hem zomaar kunnen worden. Want het moet natuurlijk ook gewoon, zeg maar, net even iets uitzonderlijker zijn dan iets wat we al wel eens vaker horen. Dus ik heb er wel een goed gevoel bij, die gaapstok, Tilly.
3: Nou, we wachten het rustig af. Geduld is een schone zaak.
0: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, hè.
2: Dankjewel.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een beetje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Je wil het gewoon wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt heb met die jongens. Een beetje ander praatje. Gekkigheid.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Zometeen gaan we de mogelijkheid bieden om een verjaardagskalender te winnen door in te bellen. Dat straks, nu is het nieuws met André Kolen.
14: Automobilisten moeten rekening houden met een uur extra reistijd als de Algera-brug over 2 weken voor een maand dicht gaat. Dringend en noodzakelijk groot onderhoud noemt Rijkswaterstaat de werkzaamheden. Die zijn aan de brugklep van de brug tussen Krimp aan de IJssel en Kapelle aan de IJssel. In veel gevallen kun je beter kiezen voor thuiswerken, de fiets of het OV, adviseert Rijkswaterstaat. ProHillegom wil opheldering over de plannen voor basisschool De Tourmalijn. Het huidige schoolgebouw is verouderd en met de nieuwbouw wordt gekeken naar de bouw van ongeveer 30 appartementen in de sociale en middenhuur. Volgens Pro lijkt het college van BMW in brieven en presentaties al uit te gaan van een plan met woningen. De partij wil weten of de keuze voor deze combinatie al is gemaakt. De gemeenteraad heeft daar immers nog geen besluit over genomen. Bewoners van de Max Euwe-singel in Alphen aan de Rijn zijn gefrustreerd over de parkeersituatie in hun straat. Er zijn te weinig parkeerplekken die volgens de bewoners ook nog eens door de politie en mensen van buitenaf worden gebruikt. Volgens de gemeente wordt het probleem juist deels door de bewoners zelf veroorzaakt. Iedereen parkeert het liefst dicht bij de woning, maar ja, dat kan niet. Meer nieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambi Verberg.
16: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
15: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
17: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op. Omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
15: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
19: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
20: Omroepbestadverteren.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
24: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
25: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: Ja, meer. Het is 8 uur geweest. Dat wordt tijd om een paar hele leuke prijzen weg te gaan geven, normaal gesproken. En we hebben er eentje.
1: We hebben een hele leuke prijs. En ik denk altijd, als ik hem tegenkom bij iemand, dan kijk ik er ook altijd even op. Je zit dan even rustig te zitten. En dan denk je even kijken of ik er ook op sta. Oh, is die dan jarig? Want wat hebben we? De verjaardagskalender.
0: Absoluut.
1: En die kan jij nu krijgen als jij nu contact met ons opneemt.
0: Juist. Bel naar 070-390-5454. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij in het bezit komt van die verjaardagskalender. Waar, kan ik je alvast verklappen, op 26 maart een voor mij hele bekende man staat. Want dan ben ik namelijk zelf jarig.
1: Kijk, wat een mooie dag is dat. En ik zie, we hebben al een eerste beller. En ik heb geen idee wie dat is. Dus dat mag jij gaan vragen,
0: nou,
1: Pieter.
0: Nou, dat lijkt mij hartstikke goed. Een bijzonder goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemorgen, dit is Loes.
0: Hey,
1: oh,
0: Loes.
1: Dat is onze eigen Loes.
0: Dat is onze eigen Loes.
1: Loes, hartstikke goed. We gaan jou zo meteen spreken.
0: Dat is onze eigen Loes. Nou, dan moeten we dus... kijk, dit is wel een kandidaat. Is zomaar mijn vermoeden. Goedemorgen.
1: Nee, niet die...
0: Nee, volgens mij gebeurt er niet zoveel.
1: Er belde net iemand. Dus als je nu nog kan bellen, want je denkt, dit is Loes. Die spreken we zo meteen over een onderwerp, collega van ons. Maar wij zijn dus op zoek naar iemand die nu belt. 070-390-5454. 070-390-5454. Dan kan jij die verjaardagskalender winnen. En ik zie... 1, 2, 3. Ja, jij kan je gang gaan, Pieter.
0: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Het was even geduld hebben, maar daar is onze winnaar. Ga ik althans voor het gemak vanuit. Bijna 9 minuten over 8. Met wie ik heb het genoegen?
3: Hallo? Is...
0: Ja, kijk, ja, ik hoor je al. Hartstikke goed, hartstikke goed. Met wie heb ik het genoegen? Ja. Wie heb ik aan de telefoon?
3: Patrick van den Berg.
0: Hey, Patrick van den Berg. Nou, je bent winnaar. Winnaar van die onvervalste verjaardagskalender van Radio West. Blijf even hangen, dan nemen we even de gegevens met je door. En gefeliciteerd, hè?
3: Dank je.
1: Veel plezier.
0: Zo, dan gaan we lekker naadloos door naar het volgende onderwerp. Want in Voorschoten stond het afgelopen weekend weer alles in het teken van de paardendagen. Met de paardenmarkt, de kortbaandraverij en volop activiteiten was er weer genoeg te beleven. En onze verslaggever Loes Veldhuis nam een kijkje. Loes, was het gezellig in Voorschoten? Hallo Loes? Ben je daar? Volgens mij ben je hier, Loes.
4: Ja?
0: Ja, gelukkig. Hè? Het was even een beetje vechten om je erin te krijgen, maar het is gelukt. Sorry.
4: Ja, gelukkig. Ja, het was zeker gezellig. En wat ik dan wel opmerkelijk vond, is dat het in het hele centrum natuurlijk een beetje ruikt naar paardenstront. Maar dat schijnt niemand iets uit te maken. Want de sfeer zit er goed in en het is een en al feest eigenlijk.
0: Ja, als iemand van paarden houdt, dan ruikt dat als aardbeidjes, denk ik. Vind je niet?
4: Dat denk ik ook. Zeker.
0: Hey, het draait om paarden. Is er ook aandacht voor dierenwelzijn? Of hoor je daar juist vragen of kritiek over van de bezoekers?
4: Nou, wat eigenlijk elk jaar plaatsvindt, en dit jaar ook weer, is een protest van Partij voor de Dieren. En wat zij zeggen, want ik heb ze ook even gesproken, is dat zij vinden het dus eigenlijk heel belangrijk dat er geen dierenleed is natuurlijk. En vorig jaar hebben zij ook een protest gehouden bij de Voorschotense Paardendagen. En daar is toen uitgekomen dat er 2 dierenartsen aanwezig zullen zijn tijdens de evenementen en dat de paarden meer water krijgen. Maar dat vinden ze eigenlijk niet genoeg. Als het aan hen ligt, willen zij liever de Voorschotense zomerdagen, zonder welk dier dan ook.
0: Ja, maar als jij van paarden houdt en je bent op zo'n paardendag, dan kan ik me voorstellen dat het leeuwendeel van het publiek niet helemaal die mening deelt. Of was dat toch anders?
4: Nee, ik heb ook het idee dat het merendeel inderdaad van het publiek die mening niet deelt. Want ja, iedereen, ik was aanwezig bij de paardendraverij. Ja, iedereen pakt daarvoor uit. Ik heb een gezin gesproken die woonde niet meer in Voorschoten. Maar ze kwamen voor dit evenement elk jaar terug. En die waren helemaal in het wit uitgedost. Die hadden een hele high tea meegenomen. Een tafeltje. Het tafeltje was netjes gedekt. Er waren cupcakes, er waren scones. Ze hadden lekker drinken bij zich. Dus ja, en dat zie je daar gewoon heel veel. Iedereen pakt uit, heeft stoeltjes bij zich, is goed voorbereid. Dus ik heb niet het idee dat zij de mening delen van Partij voor de Dieren.
0: Ja, paardendagen zijn een echte traditie. Zag je veel jonge bezoeken of is het vooral de oudere generatie? Oftewel, is de toekomst van het evenement wel verzekerd?
4: Nou, ik denk dat de toekomst van het evenement zeker verzekerd is. Want het is echt jong en oud door elkaar. En hetgene wat het denk ik ook zo leuk maakt, is dat je er echt verschillende elementen aan hebt. Dus als je dus iets verder gaat bij de Van Beethovenlaan, dan heb je die paardendraverij. Maar loop je weer het centrum in, dan is er een jaarmarkt. Loop je iets verder, dan is er een kermis, waar echt superveel jongeren de tijd aan het spenderen waren. Dus ja, voor iedereen is er wat wils.
0: Ja, en zo'n evenement organiseren vraagt, zoals vele evenementen natuurlijk, om veel vrijwilligers. Wat was jouw indruk? Lukt het nog steeds om genoeg mensen te vinden?
4: Ja, en volgens mij vinden die vrijwilligers het ook echt fantastisch. Want zoals ik zei, ik was dus aanwezig bij de paardendraverij. En dan staan er dus vrijwilligers bij een hekje om elke keer nadat er een klein wedstrijdje is geweest, mensen te laten oversteken. Dus wat zij de hele dag doen, is die hekken openmaken, zodat mensen de hele tijd kunnen oversteken, heen en weer kunnen gaan tussen de paardendraverij, naar het centrum, naar de stad. En ja, volgens mij vonden die mensen daar maar wat mooi. Omdat wat je daar ook de hele tijd hoort, is dat iedereen elkaar aanspreekt en zegt, hey, hoe is het nou? En lang niet gezien. Dus wat ik ook hoorde van die mensen, is dat wat het zo leuk maakt, is dat je iedereen daar kent en dat je een praatje maakt. En dat doen die vrijwilligers ook echt volop.
1: Wat fantastisch. Dus dat is echt iets waar de organisatie zich niet zorgen over hoeft te maken. Maar
4: nee.
1: Het is wel, er zijn steeds meer regels inderdaad. Ook voor dierenwelzijn. Er zijn hoge kosten natuurlijk. Is dat iets waar ze zich zorgen over maken bij de organisatie?
4: Ik heb het idee van niet eigenlijk, want dat gokken dat is eigenlijk super populair. Je zag ook de rijen om je in te schrijven om op een paard te wedden. En ja, daar staan gewoon echt ontzettend lange rijen. Het is net alsof een festivalticket wordt verkocht waarvoor je in de rij moet staan. En toen had iemand mij ook nog daar geleerd dat je ook nog je online kan inschrijven. Dus dat je niet eens in de rij hoeft te staan. Maar volgens mij vindt iedereen het gewoon een leuke ervaring om daar zo fysiek aan mee te doen. Dus ik heb niet het idee dat zij zich zorgen hoeft te maken.
1: Over de financiën, nee. Want dat gokken gaat dan ook naar hun toe, blijkbaar.
4: Dat durf ik niet te zeggen, in alle eerlijkheid. Maar wat wel het leuke is aan dat gokken, is dat het dus niet echt om gekke bedragen gaat, maar dat je al mee kan doen vanaf 1 euro per persoon.
1: Lekker gokje wagen. En Loes,
4: zeker.
1: Heb jij nog op een paard gezeten?
4: Nee, ik heb niet op een paard gezeten. Nee, dat heb ik niet gedaan, nee.
0: Ja, toch hoor ik aan dat lachje. En, heb jij ook, we moeten onderzoeksjournalistiek gaan toepassen.
1: Ja, precies. Je hebt wel zitten aaien en zo aan paarden.
4: Ja, zeker.
1: Ze ruiken zo lekker, hè?
4: Ja, zeker.
0: Oh, heerlijk.
4: Ja, en tijdens zo'n weekend kan je er natuurlijk niet omheen dat het best leuke beesten zijn.
0: Laat dat duidelijk zijn. Nou, onze verslaggever Loes Veldhuis over de Voorschotense paardendagen. Dank je wel. En zo te horen kan Voorschoten weer terugkijken op een zeer geslaagde editie.
5: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Pieter.

0: Op Radio West hoorden we Ace of Base en The Sign natuurlijk ook op Den Haag FM. Het is 12 minuten voor 8:30. En we gaan praten met Jan, een oudere man in Kijkduin. Hij woont daar en is op 15 juli jongstleden bestolen van een zeer waardevolle halsketting met 4 parels en 4 diamantjes. Dat gebeurde toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte, terwijl de bewoner van 88 op dat moment in zijn voortuin een krantje zat te lezen. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En deze staan symbool voor de 4 zoons die hij met zijn overleden vrouw kreeg. De eigenaar vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft zelfs een vindersloon uit. En we hebben Jan aan de telefoon. Jan, hoe kwam u erachter dat de ketting gestolen was?
1: Nou, daar kwam ik achter. Mijn buurman kwam naar me toe. Hij zit tegen mij: Jan, ik heb vanavond een feestje. Hij zei: ik maak een beetje erg, joh, maak toch geen zorgen. Dat is toch geen probleem voor mij. Nee, toch? Maar dus op een gegeven moment zit hij: maar je kon wel een wijntje bij me drinken. Nou, dat is goed, joh. Dus ik ga daar een wijntje drinken. Er komen hele aardige mensen komen daar, onder andere ook uit Zuid-Afrika vandaan. Aangezien ik een paar keer in Zuid-Afrika ben geweest, wil ik een praatje met die mensen, maar ik toevallig over Kaapstad en die mensen komen daar vandaan. Als je wil lopen mee, kan je zien hoe ik woon, hoe het mijn uitzicht is. En zodoende kom ik bij me thuis. Ik ga boven naar mijn kamer toe en wil laten zien. Want dit bruidsfoto van mijn vrouw. Van ruim 63 jaar geleden. En op een gegeven moment kom ik daar zo. Nou, dan zie ik dat die hanger dan weg is. Met zoals mijn laatste sieraden die ik van mijn vrouw heb. Want alles had ze weggegeven aan de kinderen en de kleinkinderen. Daar had ik iets moois van gemaakt. Van die gouden ketting. In de hartvorm opgehangen onder de bruidsfoto. En daar aan de ketting in de trouwfoto, de trouwring. En dat hele mooie hangertje met de kleine diamantjes erin. En 4 mooie pareltjes erin. Van groot naar klein. Dus een groot pareltje. Het andere net iets kleiner. Dit is waar. Dit symbool van mijn kinderen. Dat heb ik toen een tijd een keer gekocht voor. Er zaten wel aan boord van een schip en mee mooie cruises gemaakt. En op een gegeven moment, ja, ik moest wel een paar dagen wachten. Maar naar meer gegaan, dus ik was hartstikke blij dat ik het kon kopen.
0: Ja, maar...
1: Nou ja, het is een zeer stuk geweest. Want ja, het was zo mooi, met zoveel emotionele waarde. Ja, het gaat mij niet om het geld, het gaat mij om de emotionele waarde.
0: Ja.
1: Ja, je kan het niet meer kopen, je kan het niet meer geven, je kan het niet meer zien. Het is gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, dat...
1: Het doet me zoveel, verschrikkelijk veel verdriet.
0: Kan ik me zo
1: maar
0: goed voorstellen.
1: Ik moet het wel goed realiseren, het doet me veel verdriet, maar ik krijg het niet kapot.
0: Ja, maar...
1: Nou, ik vind het gewoon verschrikkelijk. En ook de manier waarop...
0: Ja, wat ging er door je heen toen je de beelden van de beveiligingscamera zag?
1: Ja, dat kon je niet bevatten, want ik had de politie had ik gebeld. Ik denk te zijn, ja, s'avonds zit ik wel goed beneden, mijn gemak. En doe ik boven de deur open, lekker uit van frisse lucht. Dus ik denk ze zijn via boven gekomen, via de buiten. Ja, dat zou kunnen eventueel, want als je een beetje lenig bent, ja, dan kan dat allemaal. Dus maar achteraf, ik heb dat zoiets gezien, ik zie op een gegeven moment die beelden. Ik zie iemand daar zitten, ik zit daar een krantje of een boek te lezen, mijn gemak. Heerlijk. En dan dat gebeurt. Maar ja, wat gebeurt op een gegeven moment? Als je er buiten zit, en die bomen die gaan die, door de wind gaan ze een beetje ruisen. En je hoort de zee hoor je ruisen. En je hebt een hele fijne frisse lucht. Ja, dat denk je niet aan. Daar denk je gewoon niet aan. Je zit gewoon te genieten en je krant te lezen. Je kan het niet voorstellen.
0: Nee, daar hou je toch totaal geen rekening mee?
1: Nee. Toen ik die beelden zag ook, ik zeg tegen haar. Nou, weet je, ik zit aan mijn krant te lezen. Hij loopt rustig achter me langs. Want dat was eerder, volgens de beelden was ze eerder bij me in de buurt geweest. En het liep te zwaaien naar de kant van de duinen. Ik denk, nou ja, wat is dat, die beelden?
2: Ja, dat is echt bizar. Helemaal niet. Ja, en schofterig ook. Ja, sorry.
1: Ja, dat is echt, dat kan je niet bevatten. Je kan het niet filmen, je kan het niet echt een plek geven. Want het is ongelooflijk wat een les.
0: Ja, super verdrietig.
1: Nou, het is toch heel normaal als je voor de deur gaat zitten, ga je een keer de deur dicht doen. Nou, wil ik blijven.
0: Ja, nou, maar één ding is zeker.
1: Ik woon al bijna 33 jaar, weet ik wel lang te wonen. En bij mij komen misschien per jaar 500 mensen langs. Want ja, het is een doodlopend stukje. De postbode komt bij me langs. En dan komt de krantenbezorger bij me langs. En mensen die bij me op visite komen.
0: Ja, ik kan het verdriet en de boosheid zo ongelooflijk voorstellen. Als mensen iets weten, want u loopt een vindersloon uit. Melden bij de politie?
1: Ja, gewoon bij de politie. Moet je vragen naar Sandra.
0: En Sandra van de politie, die weet van de hoed en de rand. En die kan dan helpen.
1: Ja, ik zou eerlijk vertellen, maar grote complimenten voor die politiemensen. Want het zijn echt hele toffe mensen. En dat.
0: Ik vind het...
1: Veel respect voor jullie.
0: Ja, maar ja. Diepe buiging om dit ook als zodanig uit te spreken. Heel veel sterkte, Jan. En wij duimen hier bij Radio West allemaal dat je zo snel mogelijk weer herenigd wordt met dit hele belangrijke stuk.
1: Ja, nee, het is gewoon emotioneel is het heel zwaar. Maar nogmaals, maak maar rustig bekend. Ik ga hem niet kapot hoor, echt niet.
2: Nou, je bent een held, Jan.
1: Het is wel een hele grote klop.
2: Ja.
0: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
1: Hele grote klop. Nee, ik zeg het, dit is gewoon iets... Het mooiste wat ik had nog, het enige wat ik erger had... aan herinneringen aan haar, aan sieraden. Ja, want nogmaals dat mooie sieraden en het heeft ze allemaal weggegaan. En allemaal goed weggekomen. Ik weet al waar het heen gegaan is. Maar dat je dat meemaakt op een gegeven moment... als je daar boven de slaapkamer komt en wil aan mensen laten zien... haar bruidsfoto plus die sieraden wat eronder heb gehangen als aandenken... en die is dan weg naar je gaat door de grond heen.
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen. Jan, heel veel sterkte. En ik hoop oprecht dat mensen zich melden om dit te delen met de politie. Vragen naar Sandra.
3: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Het is 8:30 precies. Tijd voor regionaal nieuws. Gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Pieter. En meer natuurlijk. Pro Hillegom wil opheldering over de plannen voor basisschool De Tourmalijn. Het huidige schoolgebouw is verouderd. En bij de nieuwbouw wordt gekeken naar de bouw van ongeveer 30 appartementen in de sociale en middenhuur. Volgens Pro lijkt het college van BNW een brief en presentatie zal uit te gaan van een plan met woningen. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De partij wil weten of de keuze voor deze combinatie al is gemaakt. De gemeenteraad heeft daar immers nog geen besluit over genomen. En ook stelt de fractie vragen over de informatieavonden die in april zijn gehouden voor omwonenden en raadsleden. Pro vraagt waarom dit gebeurde voordat de raad was bijgepraat over het onderzoek naar woningen bij de school in Hillegom. Het is hartje zomer. Niet echt het moment om aan een kerstboom te denken dus. Maar in Honslersdijk doen ze dat wel. Want daar in het kerstboomhotel van de tuin van Gaia staan bomen die na de afgelopen feestdagen zijn ingeleverd om opnieuw gebruikt te worden. Alleen heeft ongeveer de helft van de bomen het niet overleefd. Initiatiefnemer van het kerstbomenhotel Rob van Holstein.
13: Als je bij ons in het kerstbomenhotel nu kijkt, is het duidelijk te zien welke kerstboom het niet gered heeft en welke wel. Want degene die het niet gered heeft, die staan er mooi bruin bij. En die andere die schieten mooi groen door. Niet elke kerstboom die als kluit verkocht wordt, is een kerstboom met een kluit.
12: Ja, laat je dus niet met een kluitje in het riet sturen. En let erop dat de kerstboom die je koopt ook echt een goede kluit en wortels heeft. Ruim 200 huishoudens in de gemeente Alphen aan de Rijn hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voortuinactie van operatie Steenbreek. Daarmee is volgens de gemeente voor honderden vierkante meters aan extra groen aangelegd. Met de actie wil de gemeente inwoners stimuleren om tegels te vervangen door planten. Meer groen zorgt volgens de gemeente onder meer voor verkoeling tijdens warme dagen, helpt bij het opvangen van regenwater en biedt meer ruimte aan bijen en vlinders. De gemeente Alphen organiseert in het voorjaar van 2027 opnieuw een voortuinactie.
11: En voor het weer gaan we praten met Huub Misee. Huub, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Pieter.
2: Nou ja, vandaag toch bijna een beetje vergelijkbaar met gisteren. We hebben nog wat bewolking vanochtend in ieder geval. Er komen nog een paar buitjes vanaf de Noordzee binnen. En ja, die wind die komt ook uit die richting. Een westelijke wind, matig, komt dus vanaf de oceaan. Maar vanmiddag, of eigenlijk al in de loop van de ochtend, wordt het toch langzamerhand wat droger. Er komt een rug van hoge druk aan. Betekent voor vanmiddag droog weer met ook zelfs weer zonnige perioden en dan zo'n 21 graden. En ik wil eigenlijk voor de jongere luisteraars eventjes erop wijzen dat we dit soort dagen, zoals gisteren en vandaag, vroeger in de zomers, in de jaren 80 bijvoorbeeld, soms dagen lang hadden of weken lang. En dan waren we al blij als de temperatuur de 20 graden of 21 graden haalde. Want ja, was het een keertje een beetje droog, dan ging je toe naar het strand. Maar ja, dat is dus vroeger. Maar tegenwoordig is het anders, want morgen dan breekt de zon overal alweer door. En dan krijgen we dus temperaturen morgenmiddag van 27 graden meteen weer zomers. En woensdag is het dan weer tropisch met 32 graden, zoals we al eerder hebben gehad deze zomer. Met droog en zonnig weer, een zuid-zuidoostenwind. De zeewatertemperatuur is al 21 graden langs de kust. Dat is al behoorlijk hoog voor eind juli. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag komen de temperaturen weer ietsje lager uit. Wel zomers, rond de 25 graden. We gaan dus niet terug naar 20 graden of lager. Vrijdag heel misschien een buitje, dan passeert er weer een zwak front. En begin volgende week lijkt het gewoon weer droog te blijven met zon en ook dan weer temperaturen van 25 graden. Dus ja, toch wel een verschil met een aantal jaar geleden.
11: Er zit zeker een verschil in. Huub, dankjewel.
2: Ja.
11: En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, naar Erwin Hart. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
11: En dan denk je dat het vakantie is, maar er komt toch een beetje verkeer los.
9: Ja, nou ja, verkeer is eigenlijk al.
11: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, naar Erwin Hart. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
11: En dan denk je dat het vakantie is, maar er komt toch een beetje verkeer los.
9: Ja, nou ja, verkeer is eigenlijk altijd wel. Dat rijdt

0: Ja, 8:08. Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en op Den Haag FM. En dit waren de mannen van Down Under en Man at Work.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, helaas is Martin vanwege hele trieste familieomstandigheden vandaag even niet aanwezig. En wij wensen hem natuurlijk hier vanuit de studio enorm veel sterkte met die, met die familieomstandigheden. Zo noemen we het in ieder geval bij deze. Dus een hart onder de riem namens ons. Dus ga ik me even storten op de sport. En laat ik het eens beginnen met het darten van afgelopen weekend. Waar bij de halve finales bij de World Matchplay in Blackpool maar liefst 2-9. Nederlanders in de halve finale stonden. Gian van Veen en Van Duivenbode. Maar die hadden weinig te vertellen tegen Gerwin Price en Luke Littler. Luke Littler, de nummer 1 van de wereld, verpulverde Van Duivenbode toen met 17-5. En Van Veen had wat meer te vertellen tegen Price. Maar ook daar was 17-10 toch wel een hele duidelijke afspiegeling van de werkelijkheid. En Littler, niet voor niets de grote favoriet. 19 jaar oud is de Engelsman. Ja, die won van de Welshman Gerwin Price met maar liefst 18-9. Met een toernooigemiddelde van 111-04. En daarmee deed hij het toch een stuk beter dan Dutch.

0: En de Phil Taylor, die 106-31 als record had. Ja, en dan zijn we in aanloop naar de start van de voetbalcompetitie. Komend weekend hebben we natuurlijk de Johan Cruijffschaal. En in dat kader zijn veel eredivisieploegen aan het oefenen. We hebben eerder natuurlijk al van Gert Barnoen gehoord dat top van het amateurvoetbal dat ook doet. Afgelopen weekend was het Ajax, die oefende thuis tegen Burnley. 2-1 overwinning. Feyenoord speelde ook thuis. Deed dat tegen Rayo Vallecano, maar ze hadden wel 120 minuten nodig om met 2-1 te winnen. Maar het absolute hoogtepunt van het weekend was natuurlijk niet onze eigen Max Verstappen, die toch weer op het podium terechtkwam. Nee, ik wil toch even duidelijk stilstaan bij de eclatante zege van Mathieu van der Poel. En ja, het scheelde maar een banddikte, maar wat een enorme finale was dit toch. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk door Pogacar de Tour de France gewonnen. Maar hij in het geel wilde alles behalve opgeven in die rit daar in Parijs. Sinds de Olympische Spelen heeft de organisatie ervoor gekozen om ook de Sacré-Cœur te betrekken in die laatste etappe. En dat betekent dat er niet alleen maar 12 rondjes gereden worden op de Champs-Élysées met al die klinkertjes. Nee, je moet ook nog even een bultje op en dat 3 keer. Dus is dit een hele mooie mogelijkheid voor Mathieu van der Poel. En hij ging er in de laatste klim samen met Tadej Pogacar ook daadwerkelijk vandoor. Met letterlijk aan het elastiek de rest van het peloton die aankwam razen. En ieder normaal mens, als ik het zo mag zeggen, zou hebben gecapituleerd. Maar niet Mathieu van der Poel. Want zelfs toen deed Pogacar toch op dit moment de sterkste renner in het peloton. Het ook op moest geven, heeft Mathieu van der Poel met alles, maar dan ook alles wat hij nog in zijn lijf had, nog 1 keer aan het stuur getrokken, nog 1 keer gas gegeven. En met werkelijk een banddikte wist hij Jasper Philipsen voor te blijven. Zijn eigen ploeggenoot Mats Petersen zat op de 3e plek. Onze eigen Olaf Kooi werd 5e. Een weergaloze finale, ik kan niet anders zeggen. Dus alle complimenten aan Mathieu van der Poel, die niet voor niets, zeg ik met gepaste trots, bij mij in de werkkamer hangt.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Je zou toch weer zin in vakantie krijgen, Meer. Maar ja, zowel jij als ik zijn allebei terug ondertussen. Of heb je nog iets in het verschiet?
1: Ik heb nog iets in het verschiet.
0: Ja, ik ook. Maar dan praten we pas over oktober. Hoewel mijn kinderen hebben besloten om een huis te kopen. Dus ik vermoed dat ik, zodra ze de sleutel hebben, iets meer met latex doe dan met vakantie vieren. Maar ach, dat is een eerste wereldprobleem, toch, vind je niet?
1: Zeker, zeker.
0: Veel mensen uit onze regio zijn op vakantie in Frankrijk en Spanje. Maar in sommige regio's van deze landen woeden nog altijd grote natuurbranden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De autoriteiten vragen toeristen om bepaalde gebieden voorlopig te mijden. Maar stel dat je er al zit of je moet nog gaan en hebt iets geboekt in uitgerekend zo'n regio. We gaan erover praten met Jasmijn Dielissen, woordvoerder van de ANWB. Jasmijn, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is op dit moment de situatie voor Nederlandse vakantiegangers in het gebied waar de bosbranden woeden?
2: Wij hebben vooral de informatie die, van mensen die onze alarmcentrale bellen. Alle details over de situatie te plaatsen heb ik niet. Ik krijg vanochtend wel een update van onze alarmcentrale. En de afgelopen dagen hebben een kleine 50 mensen hebben ons gebeld. Vooral met vragen over wat ze moeten doen en over kosten. Gelukkig nog geen meldingen van letsel of van schade.
0: Ja, met name dat laatste vind ik persoonlijk in de serie goed nieuws, wel goed nieuws. Want natuurlijk heeft dat effect op je vakantie. Maar zolang je maar heel blijft, zou mijn vadertje hebben gezegd. De Franse autoriteiten vragen mensen om niet naar de regio te komen. Wat is het advies van de AWB aan vakantiegangers die kant op willen?
2: Ons advies is om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Of je nu daar bent of voor vertrek. En als je twijfelt of je wel of niet kunt gaan, neem vooral contact op met je reisorganisatie of de locatie die je geboekt hebt als je dat rechtstreeks gedaan hebt. Of met je reisverzekering.
0: Ja, stel dat je moet evacueren, wat is dan belangrijk om direct mee te nemen?
2: Wij adviseren om een soort vluchttas te maken met de belangrijkste spullen erin. Dus dan denk aan je paspoort, je portemonnee, je verzekeringspasje, een powerbank voor je telefoon. En een flesje water, eventuele medicijnen die je gebruikt. Zodat je snel weg kunt, want als je moet evacueren heb je niet altijd tijd om al je spullen in te pakken.
0: Een aantal jaren geleden was er in Duitsland heel veel last van wateroverlast. Dat had direct gevolgen voor het verkeer. Ik kan me voorstellen dat dat in Frankrijk en Spanje nu ook zo is. Hoe staat het ervoor op dit moment?
2: Ja, er zijn als gevolg van de branden zijn er regelmatig wegafsluitingen. En wij volgen de actuele situatie op de weg op de voet. Je kunt via onze app of via ons X-kanaal ANWB Europa de actuele situatie volgen. En dan geven we ook informatie over bijvoorbeeld omleidingsroutes.
1: Oké, en als mensen hun vakantieadres niet bereikbaar is, of dat ze plotseling een andere bestemming moeten zoeken, wat adviseren jullie dan?
2: Om contact op te nemen met je reisverzekering.
1: Die kunnen dan verder helpen?
2: Ja, die weten wat de specifieke dekking is van je verzekering, wat de mogelijkheden zijn. Dus die kunnen je inderdaad verder helpen.
0: Tot slot, welke belangrijkste tip wilt u meegeven aan de Nederlanders die nu in Zuidwest-Frankrijk zijn of daar de komende dagen naartoe reizen?
2: Nou ja, ik denk echt het allerbelangrijkste wat ik al zei, behalve de weersvoorspellingen en dat soort zaken in de gaten houden. Volg de adviezen op van de locatie waar je bent, de lokale autoriteiten. Ben er niet nonchalant over, dat zou gevaarlijk zijn. Ja. Dus dat is denk ik het belangrijkste advies.
0: Jasmijn Dielissen van de ANWB, hartelijk dank voor deze update en de praktische tips. We blijven de situatie in Frankrijk natuurlijk ook op de voet volgen.

0: The Things We Do For Love van 10cc brengt ons bij 7 minuten voor 9 hier bij West Wordt Wakker. Ja, Mier, als altijd had jij weer, of heb jij weer een uitstekend idee, omdat wij een klein gaatje te vullen hebben. Maar we zijn natuurlijk uitermate nieuwsgierig naar onze luisteraars die op de app luisteren, overal op deze globe. Want misschien hebben we wel een leuk verzoek.
1: Ja, want we hebben natuurlijk luisteraars die overal ter wereld luisteren. Misschien ben je nu op vakantie, maar luister je toch nog gezellig. Hey, fijn dat je erbij bent. Maar nog fijner, laat even weten, want ik ben wel benieuwd waar jij dan bent en wat je doet op vakantie. En dan spreken we je graag over een uurtje bij Ondertussenin. Want dan ben jij ondertussenin op locatie onze enige echte Radio West verslaggever. Kan jij even precies vertellen hoe jij vindt dat het gaat? Hoe doe je dat? Mail ons at westwordwakker@omroepwest.nl of stuur even een appje naar 070-307-8080. Ik ben benieuwd wat jouw vakantieverhaal is en van waar jij luistert.
0: Oh, wat een uitstekend idee.

0: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Straks gaan we weer in de tijdmachine bij Westwoord Wakker. Maar eerst het nieuws, gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Pro Hillegom wil opheldering over de plannen voor basisschool de Tourmalijn. Het huidige schoolgebouw is verouderd en bij de nieuwbouw wordt gekeken naar de bouw van ongeveer 30 appartementen in de sociale en middenhuur. Volgens Pro lijkt het college van BMW in brieven en presentaties al uit te gaan van een plan met woningen. De partij wil weten of deze keuze voor de combinatie al is gemaakt. De gemeenteraad heeft er immers nog geen besluit over genomen. Ruim 200 huishoudens in de gemeente Alphen aan de Rijn hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voortuinactie van operatie Steenbreek. Daarmee is volgens de gemeente voor honderden vierkante meters aan extra groen aangelegd. En dat zorgt volgens de gemeente onder meer voor verkoeling tijdens warme dagen. Het voorjaar van 2027 is er opnieuw een voortuinactie in Alphen. Een auto is gisteravond na een achtervolging door de politie klemgereden op de Hofvlietweg bij Leiden. Daar liep het voertuig schade op. Er is één persoon aangehouden. De achtervolging begon in Amsterdam. Bij de afrit naar de N206 werd het voertuig door meerdere snelle interventievoertuigen van de politie tot stilstand gebracht. Waarom is niet duidelijk. Meer nieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaar.
13: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
12: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
14: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
12: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor de verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB.
2: 1 file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
3: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner?
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: nummer 4 al van ons saampjes meer.
1: Wat het gezellig. Ik vind het ontzettend leuk. Ja.
0: Het is gezellig, hè?
1: Ja, yes, absoluut. Ik hoop dat luisteraars het ook gezellig vinden.
0: Nou,
1: Daar gaat het om.
0: Laat ons dat vooral even weten.
1: Absoluut.
0: Dan zijn we een beetje op de hoogte van hoe wij overkomen met z'n tweetjes. Eén iemand lekker ontspannen geraakt in Drenthe. En ik heb Portugal alweer een heel klein beetje vergeten meer, moet ik eerlijk zeggen. Hey, we hebben nog een vol uur voor de boeg. Want we hebben vorige week natuurlijk Space Expo gedaan. Maar er komt een oude bekende weer om de hoek. Let op.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, ja, de tijdmachine is weer terug. En dat betekent dat mensen zo meteen weer mogen gaan inbellen. En dan eventueel naar het winnen van de quiz. Want je moet natuurlijk wel het een en ander goed doen.
1: Zeker.
0: Een prijs kunnen winnen.
1: Zeker. We reizen naar het verleden. En als je één vraag goed hebt, dan hebben we voor jou al die lekkere Omroep West sporthanddoek. Die jou droogt binnen 2 seconden. Ben je weer klaar? Helemaal droog. Geen druppeltje vocht aan je lijf. Zo goed is die handdoek. Maar heb jij 3 vragen goed, dan maak jij kans op een verwend pakket met daarin een hotelovernachting voor 2 personen. En het ontbijt, dat doen wij er gewoon ook nog even bij. Eitje erbij, shootje, heerlijk ontspannen. Maar dan moet je wel 3 vragen goed hebben. En dan ook nog die dobbelsteen op vrijdag. Maar dat is pas vrijdag. Eerst nu inbellen op 070-390-5454 om met ons mee te reizen naar het verleden.
0: Juist. En ik kan alvast verklappen, het was niet vorig jaar. Je moet wel een beetje historisch besef hebben. En ja, meer zeg ik lekker niet.
1: Nee, maar vaak is dat ook weer makkelijker dan van vorig jaar. Want ik weet niet meer wat er vorig jaar gebeurde. Maar dat er in de vorige eeuw dingen zijn gebeurd, dat weet ik dan weer wel.
0: Bel! En misschien hebben we straks elkaar aan de telefoon.
3: I've been up

0: volledig Engels nummer, maar wel met de Franse titel C'est la vie. Dus onze eigen Tess Merlot zal denk ik nu momenteel glimlachend bij de radio zitten.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja.
2: We
0: gaan weer eens even ouderwets. Is dat dan even leuk?
2: Fijn naar het verleden. Ik mag niet aan de knoppen zitten, want de laatste keer dat ik aan de knoppen zat, strandden we in de prehistorie. En die dinosauriërs die waren niet zo ontzettend gezellig. Maar we hebben Lenne aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En jij hebt er echt zin in vandaag, hè?
3: Altijd, hè?
2: Ja, dat hoor ik aan je stem. Vrolijk mens ben je.
3: Jawel, jawel.
2: En waar ben je naartoe onderweg? Want je belde en toen zat je in de auto.
3: Ja, ik ben onderweg naar Nieuwegein, naar de huidkliniek.
2: Aha.
3: Ter controle.
2: Oké.
3: Dat is wat minder. Althans, ik hoop dat het positief uitvalt.
2: Nou, dat hopen we voor jou mee, lieve Lenne. En misschien heb je dan in ieder geval al met één vraag goed een mooie Omroep West sporthanddoek gewonnen. En met drie vragen goed maak jij kans op dat verwenweekend in een hotel naar keuze. Je kan op 100 plekken kan je kiezen. En voor twee personen is het met een ontbijt erbij. En daar hoort natuurlijk een eitje en een jusje en een croissantje. Yoghurtje, nou, ik krijg er trek van.
3: Nou, ik ook.
2: Helemaal fijn. Nou, Lenne, ben jij klaar om met onze Pieter dan in te stappen in die tijdmachine?
3: Zeker weten.
2: Daar gaan we.
0: Hartstikke goed. Je weet hoe het werkt, Lenne, is mijn indruk. Dus ga in ieder geval goed zitten.
3: En ik ga lekker op de tafel.
0: Juist, en doe de riemen vast. Dan gaan we goed luisteren.
1: Deuren gaan dicht. Gaan open.
0: Nou, hoe vind je het eruit zien?
3: Nou, hartstikke goed, hé. Leuk hoor, leuke tijd.
0: Ja, vond je het een leuke tijd?
3: Ja, nou ja, denk het wel. Alles is leuk, toch? Alles heeft ze voor en ze tegen.
0: Ja, laat er geen misverstand over bestaan. Hé, hey, en dat vraag je natuurlijk niet aan een dame, maar hoeveel jaren jong was jij op het jaartal waar we nu mee gaan spelen?
3: Het was 1982, hè, zei je.
0: Verstond jij 1982? Weet je dat heel zeker?
3: Ja, dat was standaard. Kijk, een heel slechte verbinding.
0: Ah, kijk. Nou, dan normaal gesproken zijn we ongelooflijk streng, zoals je weet, Lenne. Maar je zat er één jaartje naast. Het is één jaartje verder terug. Het is 1981.
3: 1981, oké. Okay, ja. Toen was ik, even kijken. 25.
0: Oh, kijk, wat een heerlijke, heerlijke tijd moet dat geweest zijn.
3: Zeker weten.
0: Hey, we gaan de vragen stellen. In 1981 begint in het Zuiderpark in Den Haag een traditie. Dat is de eerste editie van een nieuw gratis toegankelijk muziekfestival. Hoe heet het festival dat helaas inmiddels niet meer bestaat?
3: Volgens mij was dat Parkpop.
0: Parkpop, zeg jij. We noteren Parkpop. En vanaf 1981 kwamen er nieuwe gulden biljetten, zoals de snip. Op welk biljet stond deze vogel?
3: Volgens mij was dat op 100 euro.
0: 100 euro, zeg jij? 1981? Ik vind wel dat ik flexibel ben vandaag.
2: Je bent heel flexibel.
0: Ja. Hey, en nu gaan we hem. Nu komt de moeilijkste vraag, want we gaan het natuurlijk niet al te makkelijk voor je maken, Lenne. Maar de derde vraag is: een Nederlandse oorlogsfilm trekt heel veel bezoekers in de bioscoop van 1981. De van oorsprong Haagse actrice René Soutendijk speelt de vrouwelijke hoofdrol van verzetsvrouw Hanny Schaft. Maak de titel af van de film. Het begint met het meisje met.
3: Het rode haar.
0: Het meisje met het rode haar. Dat is jouw antwoord. En dan gaan we eens eventjes goed naar onze jury kijken. En kijken in hoeverre jij het goed gedaan hebt vandaag, Lenne. Let op.
3: Nou, ben benieuwd.
4: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja. Alle drie goed, Lenne.
2: Lekker.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ik zou zeggen, blijf even aan de lijn. Dan gaan we je gegevens even noteren voor zover nodig. En blijf vooral radioluisteren, doe je natuurlijk toch al. Want hier is die hoor. Een plaat uit 1981. Kan een beetje zwijmelen worden ook onderweg. Dus let op het verkeer tijdens het rijden. Niet te verliefd worden, maar ook niet te weinig. Hey Lennon, nogmaals gefeliciteerd. Hoi.

Ze waren een tijdje uit elkaar, maar in tegenstelling tot Nick en Simon hebben Acta en de Munnik elkaars liefde nooit losgelaten. Je luistert naar West wordt wakker. 9:55 hier op Den Haag FM en op Radio West. We draaien nog een heerlijk liedje en maken ons langzaam maar zeker op voor ons alweer het laatste uur van dit programma van West wordt wakker. Maar natuurlijk straks ook nog aan de bak. Alle reden om lekker naar ons te blijven luisteren, al is het alleen maar vanwege de heerlijke muziek. Want dat kunnen ze, de mannen van de Burg.

0: natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
8: eSIM. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
17: Ja, en zo is het 9:30 geworden. En gaan we luisteren naar het regionale nieuws. Gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Meer en Pieter. Hillegom stapt niet over naar Stichting Bibliotheek Bollestreek. Het college van BMW blijft samenwerken met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar die van Hillegom sinds 2013 onder valt. De Bibliotheek Bollestreek verzorgt de vestigingen in de rest van de Bollestreek. En volgens mediapartner Bollestreek Omroep natuurlijk onderzocht de gemeente of een overstap voordelen zou hebben. En daarmee is gekeken naar onder meer personeel, collectie, activiteiten, ICT, samenwerking met partners en de financiële en juridische gevolgen. En volgens het college biedt een overstap nu te weinig meerwaarde. Veel mensen uit onze regio zijn op vakantie in Frankrijk en Spanje. Maar in sommige regio's van deze landen woeden nog altijd grote natuurbranden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en de autoriteiten vragen toeristen om bepaalde gebieden voorlopig te mijden. Maar wat is het advies van de ANWB? Woordvoerder Jasmijn Dielissen.
19: Ons advies is om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Of je nu daar bent of voor vertrek. En als je twijfelt of je wel of niet kunt gaan, neem vooral contact op met je reisorganisatie of de locatie die je geboekt hebt als je dat rechtstreeks gedaan hebt. Of met je reisverzekering.
18: Jasmijn Dielissen was dat. De ANWB adviseert ook een vluchttas bij de hand te houden met daarin onder meer je paspoort, portemonnee, verzekeringspasje en je medicijnen. Ruim 200 huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voortuinactie van Operatie Steenbreek. Daarmee is volgens de gemeente voor honderden vierkante meters aan extra groen aangelegd. Met de actie wil de gemeente inwoners stimuleren om tegels te vervangen door planten. Meer groen zorgt volgens de gemeente onder meer voor verkoeling tijdens warme dagen, helpt bij het opvangen van regenwater en biedt meer ruimte aan bijen en vlinders. Gemeente Alphen organiseert in het voorjaar van 2027 opnieuw een voortuinactie.
17: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
20: Vandaag is er eerst nog vrij veel bewolking met plaatselijk ook een enkele bui. Maar in de loop van de dag wordt het droger en vanmiddag zijn er perioden met zon. Er is een matige westenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen, later komt er wat meer bewolking vannacht, maar het blijft verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is het droog en zijn er zonnige perioden en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 27 graden. Woensdag wordt het zeer warm met droog en zonnig weer en maximaal rond 32 graden. Donderdag blijft het zomers met maximaal rond 25 graden en ook dan zijn er zonnige perioden.
17: Huub, dankjewel.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: West wordt wakker.

0: luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.
1: Dit is Radio.

0: Paolo Conte. En Gli Impermeabile. Hoe kan een mooi liedje nou over een regenjas gaan, zou je kunnen afvragen. Maar het is toch echt zo. En daarvoor draaiden we Swing Out Sister met Am I the Same Girl?
1: Ondertussen in...
0: Ja, ondertussen in de taxi.
2: Ondertussen in de taxi.
0: Diana, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Waar rij je op dit moment?
3: Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je feilloos. Ik hoor je feilloos.
3: Hartstikke goed. Nou, ja, ik ben nu op het moment in Zoetermeer.
2: Ja?
3: Dus ik heb even van bus naar Tesla gewisseld. Want ja, ik heb een bus voor meerdere personen. En ja, als ik één persoon, twee, drie, vier personen, dan pak ik de Tesla.
2: Dat is een luxe.
3: Ja, dat is een luxe, hè? Twee stuks.
2: Heerlijk.
3: Ja.
0: Ja, wij praten natuurlijk altijd met mensen in het verre buitenland. Maar jij praat natuurlijk met mensen die op het punt staan of naar het verre buitenland te gaan, of misschien wel uit het verre buitenland terugkomen.
3: Ja, nou ja, ik heb nu 4 keer ben ik al naar Schiphol geweest. En de eerste is naar Turkije gegaan. De tweede die is naar Curaçao gegaan. En de derde is naar... zijn ze? Bali.
0: Ja, onthoud het allemaal maar, Diana.
3: Ja, ja. En de vierde, die heb ik nu opgehaald. En die, die heb ik vanuit Italië gehaald.
0: Ah, kijk.
3: Dus die werkt hier in Zoetermeer. En die gaat altijd maandags komt hij vanuit Italië hier naartoe. En dan gaat hij 4 dagen werken. En dan gaat hij donderdag weer terug.
2: Ach, geweldig. Dus je hebt al die mensen met die verhalen in de auto. En dan hoor je ze, stappen ze zenuwachtig in. En dan heb je het gas wel uitgedaan, paspoort mee. Dat soort gesprekken hoor je.
3: Wacht even hoor, hij doet even een beetje raar. Ja. Sorry, wat zei je nou?
2: Geeft niet, ik zei, jij hoort lekker al die gesprekken van die mensen. Dan als ze instappen, is toch altijd wel een stressmomentje van... is het gas dicht, heb je het voordeur dicht gedaan, hebben we de paspoort bij? Dat krijg je allemaal mee.
3: Zeker. Ja, nou dat is mijn standaard vraagje. Als ze zeg maar instappen, paspoorten, geld... medicijnen, dat zijn de 3 dingen die het belangrijkste zijn en de rest kan je kopen.
2: Precies. Wat een goede taxichauffeur ben je dan, dat je dan zo de mensen helpt.
3: Nou ja, vroeger zei ik altijd paspoorten en geld. Maar ik heb 1 keer gehad dat er een klant was, die jongen die had diabetes. En die had ze diabetes in de koelkast laten staan. Oh. Want ja, dat moet je koel houden.
2: Ja.
3: Dus we waren toen bij Rotterdam, zegt die vader van, en toen zegt die zoon, ja, ik heb het in de koelkast laten liggen, maar had nog wel meer bij zich. Ik zeg, joh, we kunnen teruggaan. Hij zei, nee, hij zegt, dat kopen we wel in Hongarije. Toen dacht ik bij mezelf, zo, dat is best wel pittig als je dat dan gaat doen in Hongarije kopen.
2: Ja.
3: Maar ze hadden nog wel wat bij zich. Dus op de terugweg en alles gelukt. Ja hoor, het is allemaal gelukt.
2: Oh, wat leuk. Dan heb je dus ook de mensen zelf ook weer terug in de taxi. Dat is wel fijn dat je het einde van het verhaal dan hoort.
3: Ja, vaak wel. En het is meestal heb je ze heen en terug. Het is ook wel eens dat je mensen alleen maar heen brengt. Dat de mensen zeggen van joh, ik word. Of dat ik ze terughaal. Weet je, dus dat het van die onkorante tijden zijn. Weet je, en dat de mensen wel eens wel gebracht worden. Of dat ze met de trein gaan, dat gebeurt meestal niet. Maar het is meestal dat iemand, een buur of wat dan ook, die ze dan heen gaan brengen. Maar dat ze dan, op die onkorante tijden, dat ze dan liever een taxi hebben.
0: Krijg jij dan niet zelf enorm veel zin in vakantie van al die verhalen, Diana?
3: Ik wacht wel op 2029.
0: Nou, dat is een gevalletje. Geduld is een schone zaak.
3: Ja, dan ga ik, als het goed is, voor de laatste keer richting mijn geboorteland in Nieuw-Zeeland.
0: Ja, dat is, dan, dat is de moeite waard, hè? Als Kiwi terug naar huis.
3: Ja, als Kiwi terug naar huis, ja. Ja, klopt.
0: Hey.
3: ben ik 60 jaar in Nederland en dan wil ik voor de laatste keer nog een keer teruggaan.
0: Ik kan me er alles bij voorstellen. Hey, leuk dat we elkaar even gesproken hebben. Dank je wel. En veel succes nog met al die vakantiegangers, hè?
3: Ja, zal wel lukken.
0: Heel mooi.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: 4 september staan ze op het strand. Helden van deze stad direct met Wastelands.
1: We gaan er vandoor!
0: Ik vind het om een of andere reden altijd een hele goede klakson, meneer. Heb jij dat nou ook?
2: Ik hoor vooral dat starten. Nee, maar die klakson is ook heel goed. Ja, want lekkere tuter.
0: Eigenlijk moeten we een moderne variant gaan laten maken. Hoeft natuurlijk nog niet direct, maar de elektrische auto's, dat is, gaat natuurlijk steeds meer op geld doen. Maar ja, dan heb je ook niet echt een jingle, hè?
2: Nee, dat is het. Je hoort die elektrische auto's niet. Dat vind ik ook altijd eng. Dan zoeft die opeens langs je.
0: Ja, maar daar heb je van die machientjes voor. Hè? Dan is het net. Dan hebben ze er alles aan gedaan om het, om het een stille auto te laten zijn.
2: Ja, precies.
0: En dan ineens is het.
2: Tuut.
0: Ja, nee, je hoort dan echt een soort van motorgeluid, hebben ze dan ingezet.
2: Ja, dat. Ik schrik elke keer weer. Ik ben dan een oud, trillend vrouwtje. Oh, daar gaat een elektrische auto. Daar schrik ik van.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen. Hey, jij hebt een leuke uittip, denk ik, hè?
2: Ja, ik mag in de mooie schoenen van ongeveer Angelique stappen, die heerlijk aan het genieten is van de vakantie. En ik heb iets gevonden wat zowel literair is als waar gegeten kan worden. Nou ja, dan ben ik er als de kippen bij. Dat is vandaag om 6:00 in Theater Branoel. Daar is de literaire gaarkeuken. En onder combinatie van een eenvoudige, doch voedzame maaltijd en een uitstapje naar de literatuur. En vandaag naar een bijzondere literatuur. Namelijk, ze gaan het over Peter van Straten hebben. Misschien herinner je deze man nog wel. Hij was een Nederlandse cartoonist, een striptekenaar en een schrijver. Elk jaar ligt er ook bijvoorbeeld van hem een scheurkalender waar mensen zo lekker heerlijk droog komisch dan opmerkingen maken met van die fijne pentekeningen. Nou, zijn oeuvre gaat besproken worden. Onder andere natuurlijk ook de vader- en zoonstrip die hij maakte. Het slordige leven van de alleenstaande Agnes. En ondertussen heb je dan een lekker hapje. Het begint dus om 6:00, Theater Branoel. En dat is de Maliestraat in Den Haag.
0: Kijk, dat zijn de betere tips. Want ondanks het tandje mindere weer, maar volgens mij gaat het wel goed komen vandaag. En zometeen Patrick van Houten. Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen met een nieuwe ronde van de tijdmachine. Met die hotelovernachting voor twee personen natuurlijk in het vooruitzicht. Verder feest in Noordwijk in het jaar 1966 komen we tegen in de archiefbak. Jarige van vandaag en de plaats voor 12 gaan we lekker surfen vandaag.
0: Kijk, surfen. Ja, dan zit ik alweer te denken. Is het dan, zijn het de Beach Boys? Is het Jan en Dean? Ja. Is het,
3: Beach Boys is prima. Ja,
0: ja, dat vind je niet.
3: Die zitten er tussen.
0: Ja, kijk eens hier. Want we hebben ook nog, hoe heet die? We hebben ooit zo'n Nederlandse groep.
3: Ja.
0: Van surfing,
3: ja,
0: surfing.
3: Die, dat is de andere. Ja,
0: ja toch?
3: Ja. Ja, je zit er helemaal goed in.
0: Leuk,
3: ja,
0: hè?
3: Ja.
0: Ja, we beginnen steeds meer op elkaar te lijken, Patrick en ik. Want als Patrick een hemd aan hebt, heb ik dat ook. En ja, we zijn nu weer samen weer in de polo-shirts. Wat dat betreft zijn we een goed team, Patrick.
3: Gaat heel goed.
2: Ja. Jullie hebben toch een geheime app-groepje. Wat doe jij vandaag aan? De twee P's?
0: Dat zou eigenlijk wel een heel goed idee zijn.
3: Ja.
0: Nee, heerlijk. Zo meteen gaan we luisteren naar Aan de Bak. Maar er is natuurlijk geen enkele reden om niet te luisteren naar Radio West. Al is het alleen maar omdat morgenochtend zijn wij er weer, toch?
2: Gezelligheid.
0: Ja, vind je niet?
2: Ik wel, ja.
0: Hartstikke goed. Het was ons een waar genoegen tot nu toe. Blijf lekker luisteren naar Patrick, want de uitzending zit weer boordevol. En wij gaan langzaam maar zeker onze auto aanslingeren. En als ik meer goed begrepen heb, dan zit daar wel degelijk een heerlijk motorgeluid in. Toch meer?
2: Zeker weten. Vroom, vroom.
0: Oh, dan moet ik die niet aanzetten natuurlijk. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd wat ik nu doe. Tot morgen.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde ogen.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar ze het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. En daarbij werd in de buurt een mes aangetroffen, maar dat bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. De nieuwe coalitie laat door de stad een gure rechtse wind waaien. Daar is fractievoorzitter Marielle Favier van Pro Den Haag van overtuigd. Het baart de voormalig wethouder grote zorgen. Tegelijkertijd is ze hoopvol en belooft vanuit de oppositie stemmen die nu niet gehoord worden te versterken. Voor de 55-jarige Favier is de rust een beetje teruggekeerd in haar leven. Ze was dolgraag doorgegaan als wethouder. Maar een aantal dagen na de presentatie van het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA, het stekelige raadsdebat daarover en haar afscheid als wethouder, is het nu tijd om een politieke omwenteling te maken, zegt ze. Dan nog het weer. Eerst nog bewolkt, maar vanmiddag droog en periode met zon. Bij een overwegend matige westenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond eerst opklaringen. In de loop van de nacht geleidelijk meer bewolking, maar wel droog. De minima circa 14 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan omstreeks 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
9: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
11: Haagsbakkie met Chickie Traxel op jouw stadsradio.
12: 100% Haags. Nu eerst Basten van Stella Lefty.

Ja, gezellig dat je weer luistert naar Haags Bakkie. Het is maandag 27 juli en ik ben tot 12 uur bij jullie. Natuurlijk op de maandag weer Adapt Don't Shop. En wat een schatje vandaag in de spotlight om te adopteren. Natuurlijk heb ik de HF na 11, de plaat waar jij uit kan kiezen, die ik strakjes ga draaien, even na 11 uur. En het volgende uur, ja, iets heel bijzonders. Er komen zeecontainers te staan volgende maand op het Lange Voorhout. Nou, wat daarin zit, dat hoor je ook strakjes allemaal in Haags Bakkie. Lekker blijven luisteren dus. Ik pak er ook een Haags Bakkie bij. Lekker bakkie thee. En dan hoor je me zo weer. Ik heb muziek voor je klaarstaan. Haagse muziek natuurlijk. Maar eerst heb ik Alice of Lolita. Strakjes Haagse muziek dus van J.N. Fuego, Soltera, hier natuurlijk op jouw Den Haag.

Ja, leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM, naar Haags Bakkie. En we hebben natuurlijk altijd, zoals iedere dag in Haags Bakkie, tussen 10 en 12 op Den Haag FM, de Effen na 11. Effen na 11 mag jij bepalen wat ik ga draaien. Ja, en Jessica, die heeft altijd, die was begonnen met een ABC. En ik dacht, nou, weet je wat, deze hele zomervakantie, als ik op haar plekje zit, ga ik ook een ABC beginnen. Zij houdt heel erg van country. Ik hou heel erg van urban muziek. Dus ik dacht, ik ga een ABC beginnen met urban artiesten. Ja, en dan beginnen we natuurlijk bij de A. Ik weet niet eens bij welke letter Jessica is gebleven, maar ik begin vandaag met de A, morgen de B. En dan kijk ik wel of ik, volgens mij kan ik het hele alfabet doen deze zomer. Vandaag kies ik voor Alicia Keys, natuurlijk de A. En ik heb twee nummers uitgekozen van haar. Ja, een van haar allereerste. Volgens mij is ze hiermee groot geworden. Ja, Alicia Keys met Fallin'. Jezus, wat een stem. Ik weet nog dat ik zo was, blown away. Ik was echt onder de indruk natuurlijk met die prachtige vlechtjes. Ja, en die stem, wauw. Fallin' van Alicia Keys.

zo mooi. Ja, of een ander nummer. Ja, het is meer van nu, zeg maar. Een beetje girl power nummer. Ook Alicia Keys dus, want ja, het ABC met de A. Maar dan Girl on Fire. Ja, ook zo fantastisch. Ik ga hem laten horen.

0: Ja, uithalen, dat kan ze wel, Alicia Keys. Ja, het ABC, maar dan een beetje urban. Alicia Keys heb ik voor gekozen. De A, nou, een geweldige artiest om mee te starten. Om het urban ABC mee, af te trappen. Alicia Keys dus, Falling Off, Girl on Fire. Laat me weten voor welke track jij gaat. Dan ga ik hem even na 11 draaien. Ga daarvoor naar onze socials. En op het verhaal van Den Haag FM kan jij stemmen op Falling of Girl on Fire van Alicia Keys.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: zijn het.
1: Ja, ja, ze zijn echt heel leuk en heel lief. Maar ook wel een beetje pechvogels. Want ik denk toen we begonnen met deze rubriek, bijna 2 jaar geleden denk ik, hebben we ze ook al een keer genoemd. 1,5 jaar geleden. En ze zitten er nog steeds.
0: Ah, dus ze zijn nog steeds... Oh, want ik weet wel, een collega van jou had ik laatst aan de lijn. En er waren, er was een poes. Ja, was een poes die was geadopteerd. En die is toch weer teruggebracht, omdat het toch niet ging.
1: Oké. Okay.
0: Maar deze, ach, ach, hoe kan dat nou? Want het zijn 2, ja, Maltesers, toch zijn het?
1: Ja, ja.
0: Ja, ze zijn met z'n tweetjes. Is dat misschien dat lastig voor mensen? Dat ze daar niet eentje adopteren, maar meteen 2?
1: Ja, dat zou kunnen. En ik denk ook wel een beetje hun verhaal. Ze hebben een klein rugzakje, om het zo te zeggen. Want we hebben 2 kaveliertjes gehad. En die zijn echt heel snel geplaatst. Ik moet zeggen, in augustus zitten ze 2 jaar bij ons. Maar ze zijn er vorig jaar ook even van de site af geweest. Want beide hondjes hadden knieoperaties nodig.
0: Ach.
1: In eerste instantie leek het alleen Penny te zijn. En toen hebben we inderdaad gedacht, oké, als zij 12 weken moet revalideren, dan gaan wij niet Roger zo lang houden. En we proberen al bijna 1 jaar om ze samen te plaatsen. Als dat niet lukt, dan moeten we ze misschien toch wel uit elkaar halen. Zeker als die operatie eraan komt. Nou ja, ik weet niet waarom, maar Rogers heeft blijkbaar bedacht, nou, dan doe ik gewoon iets met mijn kruisband. Want ik wil niet achterblijven, daar leek het op in ieder geval.
0: Ja, ze willen gewoon niet gescheiden worden. Ja. Ze kunnen gewoon niet zonder elkaar.
1: Nou, toen moest hij ook geopereerd worden, vrij onverwacht. Dus toen konden ze samen in revalidatie, wel apart van elkaar, maar goed samen. Dus toen dachten we, oké, nou ja, dan gaan we toch maar weer gewoon proberen om ze samen te plaatsen.
0: Ah, oh, nou vertel, want wat voor hondjes zijn het?
1: Het zijn kleine, leuke, speelse hondjes met een heel ander karakter. Dus Rogers die is heel open, dus die springt gelijk naar iedereen toe en houdt heel erg van eten. Dus als je koek hebt, dan gedraagt hij zich als een gemiddelde... Nou ja, gemiddelde labrador. Maar goed, bijt hij het zo hard uit je handen... Omdat hij er zo blij van wordt dat het...
0: Heel enthousiast.
1: Heel enthousiast is. Penny is wat voorzichtiger, dus die is echt wel wat angstiger. Dus die moet mensen echt wel even goed leren kennen. En dan doet ze niet lelijk, maar ze maakt zich wel klein... en is dan wel afwachtend wat er gaat gebeuren. In het bijzijn van Rogers merk je wel dat ze daar heel veel steun uit haalt. Dus dan denk je, nou oké, hij vindt het niet eng, dus dan kom ik toch wel kijken. Maar die is dus wat afwachtender. Vindt het tuigje omdoen bijvoorbeeld ook nog steeds best wel heel erg eng. Maar op het moment dat hij om zit, dan schudt ze het van zich af. En dan willen ze heerlijk wandelen. Heel veel knuffelen. En samen spelen. En Penny is niet zo makkelijk naar andere honden toe. Dus zij heeft ook met de revalidatie bij een collega thuis gezeten. Die heeft een oudere hond en een kat. Ja, zij vindt Rogers gewoon heel leuk en die mag in de buurt komen. Maar van de rest heeft ze toch zoiets van, gewoon liever niet.
0: Nee, ze is gewoon gehecht aan, aan Rogers.
1: Ja, en dus dat maakt het wel... Nou ja, dat mensen daar rekening mee moeten houden. Dat ze buiten niet zo makkelijk is met andere honden. En als ze daar wel eens lelijk naar gaat doen, dan kan Rogers ook wel meedoen. Maar ze kunnen ook prima wandelen en honden passeren zonder dat ze daar iets van vinden. Maar goed, dat maakt het voor het plaatsen... ja, wellicht wat lastiger.
0: Ja, en het liefst ook mensen die niet te veel van huis zijn, hè? Want dat is ook wel belangrijk om dat op te bouwen.
1: Ja, en nou konden ze in hun vorige huis 4 uurtjes alleen thuis blijven. En in de opvang, toen ze allebei moesten revalideren, mochten ze natuurlijk niet spelen met elkaar. Dus ze zijn allebei met een andere collega mee geweest. En daar lukte het uiteindelijk. Is Roger ook even helemaal alleen geweest als er een boodschap gedaan moest worden of iets. Dus ze kunnen dat zeker met z'n tweeën ook wel weer leren. Maar het is denk ik wel van belang. Ze hebben zo'n tijd bij ons in het asiel gezeten. Dat dat echt wel weer rustig opgebouwd wordt.
0: Ja, want 2 jaar, dat is echt super lang. Dus ze zijn dat echt gewend. Dus ze moeten wel weer echt helemaal opnieuw wennen. Ja, als je nu een oproep mag doen. Wat voor mensen zoeken jullie? Wat voor huisjes zoeken jullie?
1: De zinnelijkheid was bij het vorige.

0: Gehuis ook een puntje van aandacht. En dat is in de opvang met regelmatig uitlaten gewoon heel goed gegaan. Dus wat zoeken we? We zoeken een eigenaar of eigenaren die heel erg lief zijn, van een wandelingetje houden en van knuffelen. Die het niet erg vinden om zeker in het begin regelmatig naar buiten te gaan. Met beide honden voor de zinnelijkheid. Geen andere huisdieren. En als er kinderen in huis zijn, dan moeten dat toch wel wat oudere kinderen zijn. Zodat die gewoon ook snappen dat vooral Penny op een rustige manier moet wennen.
1: Ah, nou, klinkt volgens mij helemaal niet zo gek. En als je naar de website gaat van de dierenambulance, ja, dan word je gewoon verliefd. Want wat zijn ze schattig. Ik zeg het ook altijd hoor. Bij deze keer ook bij Penny en Rogers. Ja, het is dat ik superveel van huis ben. En zo weinig thuis. Maar anders had ik ze zelf geadopteerd. Ga kijken op de website van de dierenambulance. En Ja?
0: Doe het Haags Dierencentrum, want dan vind je ze sneller als de dierenambulance.
1: Haags Dierencentrum, ja, Stichting Haags Dierencentrum, inderdaad. Daar vind je ze inderdaad sneller. Penny en Rogers, het zijn hele schattige, lieve, witte Maltesers. Ja, ik zou zeggen, geef ze een mooi huisje. Dank je wel, Anita, en ik spreek je de volgende keer weer.
0: Dank je wel.
1: Doei, doei.

0: Even na 11.
1: Ja, je hebt nog heel even de tijd. Ik heb ze aan het begin van dit uur al even laten horen. Wat langer, zeg maar. Een ABC'tje. Ik begin met de A. Ik begin gewoon weer opnieuw. Jessica, die is volgens mij halverwege het alfabet. En die deed elke week één letter. Maar ik doe gewoon elke dag een nieuwe letter. En dan begin je op de maandag natuurlijk met de A. Alicia Keys heb ik uitgekozen. Want god, wat heeft zij een stem. Ik vind haar zo goed. Ik ben wel een beetje fangirl. Falling is... This girl is on fire. Ja, Falling is dus keuze 1 en Girl on Fire is keuze nummer 2. Ja, ik vind het een hele moeilijke keuze, want ze zijn allebei zo goed en zo lekker. Alicia Keys dus. Ik ga hem nog één keer laten horen, want het gaat altijd heel snel.

Ja, ga je voor Fall In, een van haar eerste hits van Alicia Keys, of ga je voor Girl on Fire? Laat het me weten, want dan ga ik zo meteen eventjes na 11 ga ik het nummer kiezen met de meeste stemmen hier natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Goedendag, ik ben André Kolen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar ze het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd in de buurt een mes aangetroffen, maar dat bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. De nieuwe coalitie laat door de stad een gure rechtse wind waaien. Daar is fractievoorzitter Marielle Favier van Pro Den Haag van overtuigd. Het baart de voormalig wethouder grote zorgen. Tegelijkertijd is ze hoopvol en belooft vanuit de oppositie stemmen die nu niet gehoord worden te versterken. Voor de 55-jarige Favier is de rust een beetje teruggekeerd in haar leven. Ze was dolgraag doorgegaan als wethouder. Maar een aantal dagen na de presentatie van het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA, het stekelige raadsdebat daarover en haar afscheid als wethouder, is het nu tijd om een politieke omwenteling te maken, zegt ze. Dan nog het weer. Eerst nog bewolkt, maar vanmiddag droog en periode met zon. Bij een overwegend matige westenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond eerst opklaringen. In de loop van de nacht geleidelijk meer bewolking, maar wel droog. De minima circa 14 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan omstreeks 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
13: Zometeen de F na 11, maar eerst More Than Wallet.

0: Ik schud het uit mijn oksels.
1: Ja, je hoorde toch even Jessica. Want zij is lekker op vakantie en ik zit op haar plek hier. Haags Bakkie, elke dag tussen 10 en 12. En ik heb lekkere Haagse muziek voor je zometeen. Natuurlijk in Haags Bakkie, want ja, we draaien veel Haagse muziek. We zijn trots op onze artiesten. Wonderful van Direct, maar eerst totaal andere muziek. Bon Jovi met Always.

Ja, de Effen naar Elf. Het is tijd voor jullie keuze. Ik ga hem natuurlijk zo draaien. Maar ja, Alicia Keys, ik moet toch wel even wat vertellen hoor. Want ik koos voor Fallen en Girl on Fire. Ja, Alicia Keys is zo'n artiest die meerdere generaties heeft weten te raken. Welk nummer krijgt de meeste stemmen? De doorbraakhit Fallen of het krachtige? Ja, ik denk dat Jessica voor Girl on Fire zou kiezen. Want ja, zij is wel de grootste feminist hoor, hier zo bij Den Haag FM. Ja, Fallen verscheen in 2001 als de allereerste single van Alicia Keys, afkomstig van haar debuutalbum Songs in a Mirror. Het nummer dat ze zelf schreef en produceerde betekende haar wereldwijde doorbraak. De soulvolle combinatie van piano, R&B en gospel leefde haar meteen een nummer 1 hit op en groeide uit tot haar absolute signature song. Ja, ruim 10 jaar later, in 2012, jeetje, wat lang zit ertussen eigenlijk, kwam Girl on Fire uit. Het was de eerste single van haar gelijknamige album Girl on Fire. Het nummer werd een wereldwijd empowerment anthem, geïnspireerd door een nieuwe fase in haar leven na haar huwelijk en de geboorte van haar zoon, met de boodschap van kracht, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, groeide het uit tot een moderne klassieker. Ja, dan wil je eigenlijk dat ze allebei winnen, toch? Als ik dan iets meer daarover vertel. Maar jullie mochten kiezen, ja. En waar kozen jullie voor? Ja, stiekem had ik een lichte voorkeur ook daarvoor. De meeste stemmen zijn uitgegaan naar Alicia Keys. Haar doorbraak Fallen. Een tijdloze klassieker uit 2001. Ja, en ik ga hem nu voor jullie draaien. Jullie keuze. De FNAL van vandaag. Alicia Keys met Fallen.

Ja, Haagsbakkie, daar luister je naar met mij, Chicky Traxel. Tot 12 uur ben ik bij je en ik zei het al het eerste uur. Er komen binnenkort vanaf 14 augustus, nou ongeveer 10 dagen... 10 zeecontainers te staan op het Lange Voorhout ter hoogte van Theater Diligentia en de Kloosterkerk. 6 zeecontainers. Nou, ik ga het stiekem al een klein beetje verklappen. Een pop-up museum. Maar wat voor museum? Nou, strakjes hoor je daar alles over. En ja, ik heb er gedraaid. Jullie hebben gekozen voor de F na 11 Alicia Keys. Want ik ben natuurlijk met een ABC begonnen, zoals Jessica dat ook doet met de F na 11. Zij doet dan de hele week allemaal artiesten met een A. Nou, ik doe gewoon elke dag. Vandaag de A, morgen de B. Nou, en zo verder. En ik denk dat ik in deze zomervakantie ook wel tot de T kom. En ik denk dat ik dan wel echt ga voor Teddy Swims. Ik ga hem ook zo draaien. Alicia Keys draai ik ook. En ja, ook weer iets totaal anders. Roxy Dekker. En dan strakjes hoor je meer over die zeecontainers die hier op het Lange Voorhout even verderop in de stad komen te staan. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, ik weet het natuurlijk al. Maar als jij het wil weten, blijf luisteren. Strakjes hier op Den Haag FM. Maar eerst dus heerlijke muziek van, ja, daar komt ze weer. Alicia Keys.

0: Bakkie.
1: Ja, daar luister je naar. Het is maandag 27 juli alweer. En tot 12 uur ben ik bij je, Haags Bakkie. En ik heb deze week, dacht ik, nou, het is wel mooi om extra aandacht te besteden aan 75 jaar Molukkers in Nederland. En ik zoek contact met mijn man. Goedemorgen, lieve schat.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en dat is niet omdat hij mijn man is, maar omdat hij voorzitter is van de stichting Maluku Den Haag, oftewel Molukkers in Den Haag. En ja, ik ben benieuwd wat Den Haag doet aan 75 jaar Molukkers in Nederland. Want het is vandaag, het is dit jaar 75 jaar geleden dat de grootste groep Molukkers in 1951 aankwam in Nederland. Ja. Ja, wat merken we daarvan in Den Haag?
2: Nou, ik ga die tweeledig beantwoorden, Chick. We hebben eerder dit jaar hebben we er al uitgebreid bij stilgestaan in samenwerking met Theater de Vijand. Waarbij we zeg maar op 21 maart, omdat 21 maart eerder dit jaar hebben we er al uitgebreid bij stilgestaan in samenwerking met Theater de Vijand. Waarbij we zeg maar op 21 maart, omdat 21 maart 1951 dus.

0: afgewisseld met een stukje theater en een stukje en een dans, een cultuur. En dat gaan we later deze, nou niet, ik wil zeggen deze maand, dat is nog juli, maar in augustus gaan we dat opnieuw doen.
1: Oh wauw, vertel, wat staat er in augustus op het programma?
0: Nou, we gaan 14 augustus om precies te zijn. En we hebben deze week ook de bevestiging gekregen dat, dat die gebeurtenis, die wordt ook feestelijk geopend door burgemeester Van Zanen. En vanaf 14 augustus op het Lange Voorhout een poppenmuseum te zien. Die gaat over de Molukse geschiedenis. En specifiek ook schenken we aandacht aan de Moluks Haagse geschiedenis. Die dat in het laatste geval zelfs iets meer dan 75 jaar beslaat. Maar daar staan we dus uitgebreid stil. En dan kunnen dus alle inwoners en ook bezoekers van Den Haag, maar alle inwoners van Den Haag kunnen dan van 14 augustus tot en met 23 augustus leren en kennis nemen van de geschiedenis, van de gedeelde geschiedenis van de Molukse gemeenschap met Nederland.
1: Hey, mooi. Lange Voorhout, waar dan precies? Want ja, je hebt veel gebouwen op het Lange Voorhout. Het Lange Voorhout loopt ook in een klink, zeg maar.
0: Ja, nee, wij staan gepositioneerd, opgesteld tussen de Kloosterkerk en Theater Diligentia in. En daar staan 6 zeecontainers. Waarbij dus dan 5 containers, zeecontainers, die echt wel een verhaal vertellen over die 75 jaar geschiedenis en verblijf van de Molukse gemeenschap hier in Nederland. En er staat ook een stukje over de koloniale tijd. En daarnaast 1 specifieke zeecontainer. En die gaat de burgemeester ook feestelijk openen op 14 augustus. Die gaat vooral over de Molukse Haagse geschiedenis.
1: Wauw. En wat is daar wat jou betreft dan bijzonder aan de geschiedenis van Molukkers in Den Haag?
0: Nou, wat het bijzonder maakt is al het feit dat wij als Molukse gemeenschap herdenken dat we hier 75 jaar geleden zijn gekomen. Maar wat Den Haag daarin een bijzondere rol in vervult, is dat, dat er al voor 1951, al veel langer, al Molukse gezinnen in Den Haag woonden en werkten. Zelfs sterk nog in de Tweede Wereldoorlog, en dat is ook een verhaal wat we ook laten zien. Toen Nederland in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk zeg maar werd bezet door de Duitsers, waren er dus onder andere ook Molukse mannen vooral, waren Molukse mannen in het verzet tegen de Duitsers. Dus dat is al een heel bijzonder verhaal, en dat is maar eentje, maar er zijn er meerdere, die ook wel laten zien wat dat de geschiedenis van Den Haag met de Molukse gemeenschap al langer, al veel langer is.
1: Hey, en gaan jullie nog meer doen? En hebben jullie nog meer gedaan? Want je noemde 21 maart in Theater de Vijand. Nou ja, toevallig weet ik dat er meer is gebeurd al. En dat er ook meer aankomt later dit jaar.
0: Ja, nou, wat we zijn met overigens deze expositie, of het Poppenmuseum, dat doen we in opdracht van de gemeente Den Haag. Hè, dus daar hebben we ook een samenwerking mee. Daarnaast hebben we een samenwerking met de Centraal Bibliotheek aan het Spui. Dus daar, daar organiseren we samen zeg maar dialoogtafels, panel talks noemen wij het. Die ook echt wel gaan over, nou, wat betekent geschiedenis nou, wat betekent nou die hele geschiedenis nou voor volgende generaties. Maar ook hoe ga je met verschillende groepen, zeg maar, binnen zo'n gemeenschap. En waarbij je, zeg maar, ook kan stilstaan bij het verschil tussen christenen en moslim-Molukkers. Maar ook als je al verder geïntegreerd bent en dus ook niet meer helemaal volledig Moluks bent, maar Moluks-Nederlands of Moluks-Nederlands-Surinaam, zoals jij zelf bent. Nou, al die gemengde invloeden, wat voor weerslag heeft dat dan op mensen? Dus dat doen we met bijvoorbeeld, dus met de bibliotheek. En daar is al 1 panel talk al voor van geweest. Later dit jaar gaat daar nog meer in plaatsvinden in samenwerking met de bibliotheek. En wat leuk is, en dat is echt heel bijzonder, we gaan als het Poppenmuseum klaar is op 23 augustus, dan gaan we met een deel van die expositie, en ik noem het maar even de mobiele expositie, gaan wij een tour doen langs de achterstadsdelen van Den Haag.
1: Oh wauw, dus iedereen krijgt de kans om die bijzondere verhalen te zien, te leren, te lezen.
0: Ja.
1: Mooi. Ja. Hey, wat hoop je na dit herdenkingsjaar, zo noem ik het maar eventjes, wat hoop je na dit jaar dat Den Haag, iedereen, elke inwoner het liefst waarschijnlijk,

0: Wat hoop je dat ze meenemen over deze gedeelde geschiedenis?
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat... Kijk, ik heb niet de illusie zeg maar, dat iedereen het na dit jaar helemaal weet... en uit zijn hoofd kent en het zo op kan lepelen... van ik weet precies hoe die Molukse, waarom de Molukse gemeenschap hier is geweest. Wat ik hoop is dat we eigenlijk doordat we dit aan het doen zijn... ook in samenwerking met allerlei Haagse organisaties zoals de gemeente... en zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, dat we... en daar hoeft geen jaren voor te staan, maar dat we dus eigenlijk gewoon de komende jaren met elkaar het gesprek kunnen voeren en kunnen openen over deze gedeelde geschiedenis. En dat kan je natuurlijk in allerlei vormen en hoedanigheden doen, maar dat zou ik wel heel erg mooi vinden als dat een resultante kan zijn van dit jaar. Dus dat we als Stichting Molukse Den Haag en daarachter staat ook nog de Stichting Molukse Erfgoed, als wij als stichtingen ook echt wel zichtbaar zijn voor de gemeente en haar inwoners. Als er vragen zijn of als men meer zou willen weten en willen leren over deze gedeelde geschiedenis. Dat wij daarin dan ook, ook naar voren kunnen stappen en mogen stappen om dat ook te vertellen.
0: Ja, mooi.
1: Dat zou heel mooi vinden. Ja.
0: Nou, even nog tot slot, want dat is het meest dichtbij. Over 2 weken ongeveer. Dan, 2,5, 3 weken. Dan opent dus een pop-up museum op het Lange Voorhout. In 6C-containers. Ik neem aan dat het gratis dus is.
1: Ja, zeker. Zeker. En dat kan ik alvast al verklappen. Is dat eigenlijk alle activiteiten die we... in de rest van het resterende deel van het jaar gaan doen. Die zullen overigens allemaal gewoon gratis te bezoeken zijn. Juist ook weer, dat geeft in ieder geval weer gewoon het voordeel van dat we gewoon makkelijk de geschiedenis naar elkaar kunnen brengen. Dat we op een hele laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen. En ja, dat is gewoon een hele mooie vorm om op die manier ook ons verhaal onder de aandacht te brengen. Ja.
0: Als mensen meer willen weten, waar kunnen ze terecht?
1: Nou, dat sowieso op de socials, dus dan Instagram en Facebook voor de wat oudere luisteraars. Uiteraard ook op onze website www.malukudenhaag.nl. En eventueel ook op de pagina's van de organisatie die ik net noemde. Dus bij de gemeente Den Haag is daar ook wel informatie te vinden. En ook bij Centraal Bibliotheek waar het gaat om bijvoorbeeld de panel talks.
0: Ja, en volgens mij zag ik jullie ook voorbij komen op de website van Jalan Jalan. Want in het weekend dat grote gratis festival op het Lange Voorhout is, staan de zeecontainers en is het pop-up museum er ook nog, hè?
1: Ja, klopt. Ja, en daar is de informatie nu al beschikbaar om even kort te lezen wat je daar kan verwachten. Ja.
0: Dankjewel, Edward Tuheteru, voorzitter van de Stichting Molukse Den Haag.
2: Dit is Haags Bakkie, live vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM. Haags Bakkie.
0: Ja, je hoorde het net al. Een bijzonder pop-up museum komt daar op het Lange Voorhout tussen de Kloosterkerk en Theater Diligentia van 14 augustus. Oh, wauw. En het wordt geopend gewoon door de burgemeester. En tot en met 23 augustus. En laat nou net in dat laatste weekend dat de expositie, dat het pop-up museum er is, er ook het festival zijn Jalan Jalan. Van 21, 22 en 23 augustus is daar rond het Lange Voorhout van alles. Jalan Pedis op het Lange Voorhout. Het is een 3-daags Indisch stadsfestival dat Den Haag laat kennismaken met de rijke Indische Molukse en Indonesische cultuur. Het festival speelt zich af op meerdere plaatsen. Zo'n beetje 13 locaties in de Haagse binnenstad. Met Jalan Pedis op het Lange Voorhout dus. Waar ook die geweldige expositie Molukkers in Nederland al 75 jaar in een pop-up museum te zien is. Op het Lange Voorhout als bruisend hart. Nou, op muzikaal gebied is er van alles te beleven. Op vrijdag trapt de legendarische band Masada het festival af. Verder kun je genieten van optredens van onder andere Lois Lane, Untung, Emir Cello, Renegades, Django, Smandam en Jimmy Tielman en diverse DJ's die zorgen voor een zomerse festivalsfeer. Maar Jalan Jalan is veel meer dan muziek. Er zijn workshops, Indonesisch koken bijvoorbeeld, workshop batik, workshop dans en workshop Pentjak Silat. Dat is een vechtkunst. Ook zijn er filmvertoningen, lezingen over geschiedenis en erfgoed, kinderactiviteiten en ja, dit kan natuurlijk niet ontbreken, hallo. Een van de belangrijkste dingen vind ik een foodmarkt vol authentieke gerechten. En natuurlijk veel ruimte om te proeven, te ontmoeten en nieuwe verhalen te ontdekken. Ja, extra bijzonder. Ik heb het net al gezegd. We hebben er uitgebreid aandacht aan besteed. Maluku Den Haag. In opdracht van de gemeente Den Haag hebben zij een pop-up museum. 75 jaar Molukkers in Nederland. Nou, die is het hele festivalweekend gratis te bezoeken. Maar dus eigenlijk al vanaf 14 augustus. Dus 10 dagen lang is dat te zien op het Lange Voorhout. Nou, het pop-up museum 75 jaar Molukkers in Nederland is gratis. Evenals het festival op het Lange Voorhout Jalan Pedis. Nou, volgens mij gaat het echt geweldig worden. Als het weer een beetje mee zit, fantastisch. Ik zou hem in je agenda zetten. Nou ja, het pop-up museum dus al vanaf de 14e. Maar Jalan Festival is 21, 22 en 23 augustus in Den Haag op 13 locaties. En het bruisende hart is dus het Lange Voorhout.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Welkom.

Ja, leuk dat je luistert naar Den Haag FM. Nou, ik ga jullie verlaten, maar natuurlijk ben ik er morgen weer tussen 10 en 12, zoals elke maandag tot en met vrijdag. Haags Bakje natuurlijk op Den Haag FM. Ik ga nog lekkere muziek voor je draaien en dan is het alweer 12 uur. Eagle Eye Cherry, ja, Safe Tonight blijft een heerlijk nummer. Alweer een oude, een oldie. En Haagse muziek, Somje. Ik wens jullie een hele mooie maandag.

0: Take a little time.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar ze het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek en daarbij werd in de buurt een mes aangetroffen, maar dat bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. De nieuwe coalitie laat door de stad een gure rechtse wind waaien. Daar is fractievoorzitter Marielle Favier van Pro Den Haag van overtuigd. Het baart de voormalig wethouder grote zorgen. Tegelijkertijd is ze hoopvol en belooft vanuit de oppositie stemmen die nu niet gehoord worden te versterken. Voor de 55-jarige Favier is de rust een beetje teruggekeerd in haar leven. Ze was dolgraag doorgegaan als wethouder. Maar een aantal dagen na de presentatie van het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA, het stekelige raadsdebat daarover en haar afscheid als wethouder, is het nu tijd om een politieke omwenteling te maken, zegt ze. Dan nog het weer. Eerst nog bewolkt, maar vanmiddag droog en periode met zon. Bij een overwegend matige westenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond eerst opklaringen. In de loop van de nacht geleidelijk meer bewolking, maar wel droog. De minima circa 14 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan omstreeks 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De politieeenheid Den Haag heeft in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor de gebruikers, omstanders en hulpverleners. Bij verschillende acties in beide maanden zijn 9 verdachten aangehouden, onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs gevonden op kinderslaapkamers. Politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van dit zware vuurwerk met zich meebrengt. Bewoners van de Eskamplaan en omgeving krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar die flitspaal laat nog een tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers steeds agressiever en intenser en duurt de overlast tot steeds dieper in de nacht. De gemeente en de politie zeggen dat beeld niet te herkennen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar ze het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachte ging er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek en daarbij werd in de buurt een mes gevonden, maar dat bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Dan nog het weer. Periode met zon en droog. Bij een overwegend matige westenwind wordt het ongeveer 24 graden. Vanavond eerst opklaringen. In de loop van de nacht geleidelijk meer bewolking. Maar het blijft droog. De minima 14 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan omstreeks 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

op het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De politieeenheid Den Haag heeft in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor de gebruikers, omstanders en hulpverleners. Bij verschillende acties in beide maanden zijn 9 verdachten aangehouden, onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs gevonden op kinderslaapkamers. Politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van dit zware vuurwerk met zich meebrengt. Bewoners van de Eskamplaan en omgeving krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar die flitspaal laat nog een tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers steeds agressiever en intenser en duurt de overlast tot steeds dieper in de nacht. De gemeente en de politie zeggen dat beeld niet te herkennen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar ze het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachte ging er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek en daarbij werd in de buurt een mes gevonden, maar dat bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Dan nog het weer. Periode met zon en droog. Bij een overwegend matige westenwind wordt het ongeveer 24 graden. Vanavond eerst opklaringen. In de loop van de nacht geleidelijk meer bewolking. Maar het blijft droog. De minima 14 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan omstreeks 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De politieeenheid Den Haag heeft in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor de gebruikers, omstanders en hulpverleners. Bij verschillende acties in beide maanden zijn 9 verdachten aangehouden, onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs gevonden op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van dit zware vuurwerk met zich meebrengt. Bewoners van de Eskamplaan en omgeving krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar die flitspaal laat nog een tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers steeds agressiever en intenser en duurt de overlast tot steeds dieper in de nacht. De gemeente en de politie zeggen dat beeld niet te herkennen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar ze het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachte ging er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek en daarbij werd in de buurt een mes gevonden, maar dat bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Dan nog het weer, periode met zon en droog. Bij een overwegend matige westenwind wordt het ongeveer 24 graden. Vanavond eerst opklaringen. In de loop van de nacht geleidelijk meer bewolking. Maar het blijft droog, de minima 14 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan omstreeks 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Altijd op de hoogte. Met Den Haag FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Den Haag FM.
13: Nu het nieuws van 4 uur.
14: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Eskamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
16: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

voor de stad met de sound van de zomer. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

altijd op de hoogte met Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Sun is Shining van Axel Ingrosso. En daarvoor hoorde je The Giver van Chaperone. Natuurlijk hier op Den Haag FM. Zo, dan is het nu tijd voor één en al Haagse gezelligheid in de Hofstad Huiskamer. Wat goed je er bent. Zoals gewoonlijk is alles weer klaargezet voor je. De snacks, de drankjes en een fantastische playlist. Heel erg bedankt voor het insturen nog voor alle verzoekjes voor plaatje voor mijn maatje. Maar helaas heeft het maar één het kunnen worden. Voor volgende week kun je nog steeds meedoen. Stuur een DM naar de Instagram van de Hofstad Huiskamer of naar willem@denhagefm.nl met de reden waarom jij dat specifieke nummer zo belangrijk voor jullie vindt. En wie weet hoor jij hem volgende week terug in plaatje voor mijn maatje. Maar nu eerst hele andere muziek. Stupid Song van Olivia Rodrigo.

Magnetic van de Bauza en daarvoor Voor Je Het Weet van Dino Martin en Anouk hier op Den Haag FM. En natuurlijk is er deze week ook weer van alles te doen in onze mooie stad. Zo organiseert Dutch Language Café aan de Herengracht een pubquiz. De vragen worden eerst in het Nederlands gesteld en daarna in het Engels. Op die manier kunnen je internationale vrienden op een speelse manier de Nederlandse taal een beetje beter leren. De eerste editie is aanstaande vrijdag. Vanaf dan is het elke vrijdag tot 28 augustus. Heb je toch meer zin in iets cultureels? Beelden aan Zee heeft een tijdelijke tentoonstelling genaamd Reclining Figures, waarin het liggende figuur uiteraard centraal staat. Als je woensdag vanaf Beelden aan Zee naar het strand kijkt, zie je waarschijnlijk genoeg liggende figuren, want het belooft weer boven de 30 graden te worden. Wat je in deze vakantieperiode ook nog kunt doen, is even langs bij de Tweede Kamer. Vanwege het reces zijn er elke dag rondleidingen van een uurtje, waarbij je het kloppende hart van onze democratie te zien krijgt. De enthousiaste gidsen van ProDemos kunnen je van alles leren over deze bijzondere locatie. En volgens mij hebben ze daar ook een prima airco, dus mocht je de hitte willen ontsnappen, is dat een goede plek om heen te gaan. En dan gaan we toch even van lokaal weer naar internationaal. Hier is Harry Styles met American Girls.

Zo, die klapte er even in. Of niet, hè? Drowning van Armin van Buuren en Laura V. De volgende artiest is een echte surfer. Hij is geboren op Hawaii en heeft zelfs professioneel gesurfd. Maar hij is daar op zijn 17e na een bijna dodelijk ongeluk mee gestopt. Geluk en bijna ongeluk, hij is muziek gaan maken. Zijn grote doorbraak kwam in 2005 met het album In Between Dreams, waar dit nummer ook op staat. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat album op de middelbare school kapot heb gedraaid op mijn iPod Classic. Het is namelijk een grandioos album. Over de oorsprong van dit nummer vertelde de artiest. Een vriend van mij probeerde samen te komen met een meisje. En ik heb geprobeerd om een liedje te schrijven waardoor hij om zichzelf zou gaan lachen. Omdat hij zo verschrikkelijk hard zijn best aan het doen was, maar het overduidelijk nergens toe zou leiden. Dat was er gewoon een om een vriend op te vrolijken. Ik heb het natuurlijk over Jack Johnson met Sitting, Waiting, Wishing hier op de Nagevem.

0: Ja, ik weet niet wie ervoor heeft gezorgd dat country in de Nederlandse mainstream is gekomen. Maar ik ben diegene wel echt dankbaar. Want wat een plaatje. Glass Half Full van Melanie Ryan hier op de NAGFM. En dan is het nu tijd voor...
1: Plaatje voor mijn maatje.
0: Precies. We komen nu uit bij het deel dat jij mag kiezen. Heb jij een bijzonder nummer voor jou en een maatje? Laat het mij dan weten via de Instagram van de Hofstad Huiskamer. Of stuur een mailtje naar willem@denhagfm.nl. En wie weet hoor jij jouw plaatje voor jouw maatje volgende week. Deze week is het plaatje van Bram voor zijn maatje Matthijs. Bram omschreef het als volgt. Dit plaatje is voor die ene vriend die er altijd voor je is. Die altijd klaar staat en die alles weet. Voor mij is dat Matthijs. Nou, wij mannen hebben daar meestal maar één van en deze is van mij. Hou van jou, Mattie. Nou, dat vind ik een hele mooie boodschap. En ik ga je ook heel eerlijk zeggen, toen ik deze zag, wist ik ook dat het deze moest worden. Hier is Lotgenoot van Winnen als plaatje voor mijn maatje van Bram voor Matthijs.

Scratches. The bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bruise, the bru

I'll Be There For You van de Rembrandts. Natuurlijk bekend van de hitshow Friends hier op Den Haag FM. Dan is het zo dat het kwik aanstaande woensdag weer boven de 30 graden gaat stijgen. Dus ik dacht, je wil wel wat leuke feitjes horen over ons zo geliefde Scheveningen. Scheveningen wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1280... en heeft altijd nauwe banden gehad met het nabijgelegen Den Haag. Scheveningen is altijd een semi-zelfstandig dorp geweest, maar had vroeger altijd een plaats in het Haagse gemeentebestuur. Vanaf 1800 werd Scheveningen naast Vissersdorp ook een badplaats. Men geloofde dat zwemmen in de zee allerlei kwaaltjes kon genezen, zoals zenuwziektes, zenuwtrekkingen, krampen, zwellingen en huidziektes. Dat was dan wel alleen besteed aan de rijken van ons land, en daarbij werden mannen en vrouwen gescheiden, ondanks het feit dat men met alle kleren aan het water inging. Tegenwoordig is Scheveningen naast een fijn strand om te zonnebaden ook een plek om te sporten. Het is een van de grote surfhotspots van ons land. Dus mocht je nog ergens last van hebben, spring dan lekker in het Scheveningse zeewater. En wees niet bang voor de kwallen, die steken niet heel hard. Om die heerlijke zomerse sfeer een beetje vast te houden is hier Bruno Mars met On My Soul.

ik weet niet of ik dit live mag zeggen op de radio, maar ik doe het lekker toch. Fucking Perfect van Pink hier op Den Haag FM. En dan zijn we alweer een heel uur verder. Is toch niet te geloven. Maar maak je geen zorgen. Ik heb genoeg nieuws, feitjes en muziek voor je klaar liggen het volgende uur. En vergeet niet deze undercover van deze week, waar we naar heel zuidelijke gebieden gaan. Kortom, nog meer dan genoeg te beleven. Maar nu eerst een gouden ouwe uit mijn jeugd. Dynamite van Tayo Cruz.

0: voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
1: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Airplanes van B.O.B. met Hayley Williams hoorde je op de AFM. En daarvoor Sorry I'm Here for Someone Else van Benson Boone. En ik ben er niet voor someone else. Ik ben hier voor jou. En wat ben ik toch blij dat je er bent. Dit uur gaan we alles in wat met muziek te maken heeft. En daarom kunnen we denk ik het beste beginnen met wat muziek. Hier is Homewrecker van Somber.

Hot and Cold van Katy Perry en daarvoor Dancing in the Flames van The Weeknd hier in de Hofstad huiskamer. En ik merk het al een beetje aan je. Je staat te springen om te weten wat er allemaal is gebeurd in de muziekwereld. Geen zorgen, I got you. Goed nieuws voor de fans van Teddy Swims. De Amerikaanse zanger staat volgend jaar op 16 maart in de Ziggo Dome. Vorig jaar februari stond hij daar ook al en dit jaar was hij te zien op Pinkpop. Deze man weet wel hoe hij een optreden moet geven. En waar dat even minder ging was bij de band Bon Jovi. Leadzanger John Bon Jovi moest het concert afgelopen week in Madison Square Garden vroegtijdig stoppen vanwege stemproblemen. De 64-jarige zanger heeft al langer last van deze problemen. In 2022 onderging hij een operatie aan zijn stembanden en de zanger heeft vervolgens wel het publiek beloofd dat hij het gaat goedmaken op een ander moment. En als we het dan toch over oude rotten in het vak hebben, de Beach Boys onderbreken hun tour omdat ze rust nodig hebben. Ze houden een korte pauze en gaan in september weer verder. Aldus Mike Love, de leadzanger van maar liefst 85 jaar oud. Ik vind het dan toch mooi dat ze nog steeds de Beach Boys heten. Ze hadden ook op een goed moment kunnen switchen naar The Beachmen, of inmiddels The Beachbejaarden. Ah joh. Zolang je maar jong van geest bent, denk ik dan. En gelukkig bestaat er ook nieuwere muziek. En ook die hoor je hier op Den Haag FM. Hier is Thing I Love van Max en Andy Grammer.

Cold Water van Major Lazer, Justin Bieber en Mo hoorde je hier op Den Haag FM 92.0. De volgende artiest die ik voor je ga draaien is een van mijn persoonlijke favorieten. Zodanig zelfs dat twee van zijn nummers al bijna 15 jaar mijn wekkers zijn. De beste man komt uit Engeland en staat bekend om zijn diepe bas-baritonstem. Het nummer dat ik voor je ga draaien is eigenlijk een samenvoeging van allemaal verschillende teksten die hij door de jaren heen in verschillende kladblokken heeft geschreven. Toen hij de zin Tiger Lily Moved to the City weer teruglas in een van die kladblokken, wist hij dat hij die zin moest gaan gebruiken voor een nummer op zijn laatst uitgebrachte album. Dat album heet Gold Rush Kid en is een verwijzing naar zichzelf. Ik heb het natuurlijk over George Ezra met zijn nummer Anyone For You, hier op Den Haag FM.

0: Living Four van Kensington hoorde je in de Hofstad Huiskamer op Den Haag FM 92.0. Heb je je dekentje mee en je zaklamp? Mooi, trek die deken maar over je hoofd, want wij gaan undercover. Deze week heb ik een nummertje mee dat gesampled is en daarbij een bijzonder verhaal heeft. Het Britse DJ-duo Disclosure heeft een obscuur plaatje van Eko Roosevelt, een zanger uit Cameroen, gevonden en deze gebruikt voor hun nummer Tondo. Het origineel heet Tondo Homba en komt uit 1982. Het DJ-duo heeft er eigenlijk niet zoveel aan veranderd. Een wat hardere bas eronder, wat effectjes en klaar is Kees. Beter goed gejat dan slecht verzonnen, zullen we maar zeggen. Maar door het gebruik van deze sample heeft Eko Roosevelt wel een record gebroken. Hij mocht namelijk dit jaar op Tomorrowland staan, waarmee hij met zijn 83 jaar de oudste artiest ooit op het Belgische festival is geweest. En als je het nummer hoort, snap je wel waarom mensen op zijn muziek afkomen en waarom Disclosure deze sample heeft gebruikt. De undercover van deze week, Tondo Mba van Eko Roosevelt. Oh. Nou, die wil niet meewerken. Zoals we in Den Haag zeggen, het kan vriezen, het kan dooien. Ik heb gelukkig wat anders voor je klaarstaan. Deze hou je nog van mij te goed. Misschien hoor je hem volgende week. En nu hoor je In My World van Afrojack en Aloe Black.
1: Dit is Den Haag FM.

Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson hoorde hier in de Hofstad huiskamer. Wist je dat in het oude Griekenland mensen werden begraven met een muntje onder hun tong? Deze munt, een obaal genoemd, was om Charon te betalen. Charon was de schipper van de veerboot over de Styx, die rivier tussen de onder- en de bovenwereld. Mensen zonder muntje konden Charon niet betalen en waren daarom gedoemd om voor eeuwig aan de oever van de Styx door te brengen. Misschien is dit verhaal vooral een waarschuwing geweest om je naaste vrienden en familie goed te behandelen. Als jij gedurende je leven een ontiegelijke lul was geweest, hadden je naasten je zomaar zonder muntje kunnen begraven. Moraal van dit verhaal: wees lief voor elkaar, ook al is het alleen maar om een eeuwige straf te ontwijken. En als je je afvroeg, waarom begint hij over zo'n luguber onderwerp? Hier is Die on This Hill van Sienna Spyro.

0: Stay If You Want To Dance van Miles Smith hoorde je op Den Haag FM. En daarvoor Wrapped Up van Olly Murs en Travie McCoy. Ja, aan alle mooie dingen komt een eind. En zo ook aan deze uitzending van de Hofstad Huiskamer. Maar niet getreurd. Volgende week zien we elkaar gewoon weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Neem jij volgende keer een plaatje mee? Vergeet dan niet om je plaatje voor mijn maatje door te geven via de Instagram van de Hofstad Huiskamer of via willem@denhaagfm.nl. Mijn naam is Willem van Gent en ik wens je een fantastische week toe. En we gaan eerst, voor we afsluiten, nog even luisteren naar wat Haagse muziek. Hier is JM Fuego met Soltera.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag FM 92.

En natuurlijk ook big up, big shout aan Art all the way in Belgium. Miss you.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droog, periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droog, periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Right, who's this?

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Eskamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Radio Tonka. Tot 2 uur is dit Julie K.O. Ik ga jullie weer meenemen in wat Flowy, Liquidy, Leftfield, Electronics en

Uiteraard doe ik weer mijn gebruikelijke shouts. Big shouts aan Art.

to me. All that you are now have been and hold dear is not

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Radio Tonka. Tot 2 uur is dit Julie K.O. Ik ga jullie weer meenemen in wat flowy, liquidy, left field, electronics en bass.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droge periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droge periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.